0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

Yesterday wasted time. Money was kind of.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
0: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
4: De 80's top 800.
3: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
5: Een hele goede morgen, van harte welkom bij Nostalgie Plus. En het is een feest, jouw feest van de 80's. En dat niet alleen, het is vandaag het feest van Paul Simon. Want die wordt vandaag 75. En dat gaan we vieren natuurlijk. Your golden years. Nostalgie Plus. En aan dat feest beginnen we na het nieuws van 7 uur. Hier is Bart.
6: Goedemorgen. Een huis kopen kost al maar meer geld. Gemiddeld betaal je nu iets meer dan €400.000. Een stijging met 3,5% als je dat vergelijkt met vorig jaar. Een appartement draait rond de €300.000. Bijna 2% meer dan in 2025, gelezen we in de vastgoedbarometer van de notarissen. Stijgende prijzen vallen op, want vastgoedkantoren verkopen net minder huizen en appartementen in Vlaanderen. Eigenlijk geen verrassing ook, want je betaalt al maar meer voor een woonlening. Soms tot bijna 9% in vergelijking met afgelopen jaren. De rente staat dan ook op zijn hoogste peil in 15 jaar. Bevoegd Vlaams minister Zoal Demir wil de onderwijsadministratie grondig hervormen tegen januari 2028. Nu regelen 3 aparte diensten de werking van school en leerkrachten, zowel in het hoger als volwassenenonderwijs. Demir noemt die opsplitsing achterhaald en niet efficiënt. Diensten gebruiken ook elk apart verschillende computersystemen voor hun personeel, boekhouding en IT. En dat is dubbel werk voor de 1200 ambtenaren die er een job hebben. Ook een deel van de expertise gaat daardoor verloren. En last minute een vakantie boeken is stilaan passé. Mensen wachten niet meer op de superdeal en goedkopere vliegreis naar de zon. Vakantiegangers willen vooral een first minute. En daar spelen tour operators nu al handig op in, met de eerste zomeraanbiedingen voor volgende vakantie. Jarenlang barstte de stormloop in januari los. Nu beginnen mensen al in november te boeken, zeggen de reisorganisatoren. Mensen wachten niet meer, zeker wanneer de Black Friday periode aanbreekt, beginnen vakantiegangers volop te boeken. Voor volgende zomer. Zwaar bewolkt met lichte regen of buien. Deze namiddag droger met opklaringen. Het is wel zacht bij 22 graden. Morgen klaart het eerst op. Daarna schijnt geregeld de zon met ook wel wat stapelwolken en tot 19 graden. Donderdag blijft het zonnig bij opnieuw die 19 graden.
5: Dankjewel Bart. Er staat 107 kilometer file, de vertragingen van 10 minuten en meer. Op D313 Lummen-Antwerpen komt er 1 uur en 5 minuten bij van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op D40 Brugge-Gent gebeurde een ongeval ter hoogte van Aalter. Je verliest een uur ter hoogte, of liever vanaf Oostkamp. Op D40 Gent-Brussel 35 minuten trager van Aalst tot Sint-Agatha-Bergen. Op de binnenring rond Brussel 22 minuten erbij van Dilbeek tot Jette. Plus 12 minuten op de E429 Doornik-Brussel van Beken tot Nijvelse Steenweg. En een 12 minuten trager ook op de E40 Luik Brussel van Haasterode tot Berthem. Plus 10 minuten op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Op de E34 Tunhout-Ranst komt er 10 minuten bij van Oelegem tot Ranst. En op de E314 Lummeleuven ook 10 minuten trager van Bekkenvoort tot Aarschot. Andere vertragingen maximum 8 minuten.
3: Good Morning Show
4: met Johan Henneman.
5: Ik zei het daarnet al, 75 jaar, Paul Simon. Dat kan tellen, zo'n teller. En een hele dag hoor je natuurlijk muziek van hem. En van Garfunkel ook, hè. Art Garfunkel, die hoort daarbij. Hier is Jill Kink.

uit dat fantastische 80's album Graceland natuurlijk. De 75-jarige Paul Simon met You Can Call Me Al. En ieder uur krijg je een nummer van hem. En van zijn maatje Art Garfunkel. Ter gelegenheid van die 75ste verjaardag. 7:08. Fijn dat je luistert naar The Good Morning Show. Ik heb Zizi Top voor je klaarstaan. Maar voor ik die rockers op je loslaat, eerst gaan we met Moments and Buttons dromen.

0: Ik moet nog een beetje slaap uit mijn ogen wrijven. Dan is ZZ Top natuurlijk heel erg goed geschikt. En ik kwam er meteen achter dat Paul Simon vandaag geen 75 wordt, maar 85. En ik dacht al, die ziet er toch goed uit om 75 te zijn. Om 85 te zijn. Hij lijkt maar 75, maar het is wel degelijk 85. Dat moet ik onthouden voor de rest van de dag. En ik beloof het, ik zal het niet vergeten. 7:15, daar is onze weerman, daar is Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Heb jij wat zon bij vandaag?
1: Een beetje, niet al te veel, zeker niet vanmorgen. Veel wolken, dus voor de middag is het meestal grijs. En uit die bewolking valt af en toe wat lichte regen of motregen. Het zijn geen grote hoeveelheden. Later vanmiddag en vanavond breekt de bewolking open. Het eerst aan zee, later is ook de rest van het land aan de beurt. Kan ook nog een bui tot ontwikkeling komen. Maar er is ook goed nieuws, Johan. Het is niet allemaal slecht nieuws, want ondanks de vele wolken wordt het een zachte, bijna zelfs een warme dinsdag. Vanmiddag halen we 20 graden. Het is trouwens momenteel al erg warm. Als je even naar buiten gaat, dan ga je dat meteen merken. Het warmste plekje momenteel in Vlaanderen aan de kust, Oostende, meet nu al om 7 uur vanochtend 16,5 graden. En dat voor midden oktober, dat is straf.
0: Ja, dat vind ik ook straf. En houden we dat nog een paar dagen vol?
1: Ja. Het wordt gewoon een warme week voor deze periode van het jaar. Want ook morgen blijft het zacht bij 19 graden. Met dat verschil dat er morgen de zon, dat die gewoon sneller tevoorschijn komt. En dat het een volledige droge dag blijft. Nu, de beste dag van de week wordt denk ik donderdag. Alhoewel, gisteren was ook best te pruimen. Mm-hmm. Maar ook donderdag ziet er goed uit. Wat van die hoge wolken, maar de zon weet daar wel raad mee. Echt geniet van rustig, droog, zonnig en echt warm herfstweer. Het kwik loopt donderdagmiddag op richting 21 graden. Maar ook vrijdag verloopt nog warm, maar dan neemt de kans op een bui vanaf de middag wel toe.
0: Maar die paar dagen, die zijn mooi meegenomen, die paar dagen met mooi weer, vind ik. Erwin?
1: Zeker, ja.
0: Ik hoor jou morgenochtend terug, uiteraard, in The Good Morning Show. En er zijn hier nog mensen die problemen hebben met datums en met dagen. De mama's en de papa's, die lopen een dag achter. Monday komt eraan.

0: Niet twijfelen, het is vandaag dinsdag. Nog een zo goed als onbeschreven blad. En dat van maandag is helemaal volgeschreven, dat van gisteren. De mama's en de papa's hebben een prachtig lied van gemaakt van deze Monday, Monday, 7:50. Dit is de Good Morning Show met dadelijk Denise Williams.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
2: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
8: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Autoruitstuk, deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
15: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
16: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
15: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
16: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
17: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
18: Tijd om het binnengezet. Gezellig te maken.
19: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
18: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
19: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
18: Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

voor half acht met Denise Williams en Let's Hear It for the Boy. Komt uit de film Footloose. Ja, er waren wel wat films in de 80's die rond muziek draaiden. Er zat veel muziek in de cinema. Dan denk ik ook aan Fame, aan Flashdance, aan Dirty Dancing, aan La Bamba, aan Purple Rain. En dan ben ik er op dit moment toch wel een aantal vergeten. Maar dat zijn natuurlijk ook wel hele mooie herinneringen. En Dirty Dancing, dat is bijvoorbeeld zo'n film die het nog altijd doet. Hè, die je met plezier terug bekijkt. En dat geldt voor al die films bijna. Ja, bijna allemaal. Ja, ik ken geen uitzonderingen. Nee. Andrew Gold, Never Let Her Slip Away bij Nostalgie Plus. Talk.

0: relatie tussen Ike en Tina Turner was turbulent, op zijn zachtst gezegd. Niet veel romantiek, maar wel veel muziek. Straffe platen hebben ze gemaakt en zo'n straffe staat er klaar. Proud Mary na Phil Collins. Het is 7:50. Hier is Bart met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. In Jette stierf afgelopen nacht een politieagent bij een incident. Wat er precies gebeurde, vertelt de parket van Brussel straks op een persconferentie. En er was ook een dodelijk incident in Elsene, waar een man overleed bij een schietpartij. Politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten in Brussel. Er gebeurde vanmorgen vroeg een heftig verkeersongeval op de E40 in Aalter, als je van de zee komt. 5 auto's botsen tegen elkaar, eentje vloog in de gracht, een andere belandde op zijn dak. De hulpdiensten sloten een tijd lang de E40 af, 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Op dit moment blijft de rechterrijstrook afgesloten op die E40 in Aalter richting Gent. Een bevoegd Vlaams minister Zoual Demir wil de onderwijsadministratie grondig hervormen tegen januari 2028. Nu regelen 3 aparte diensten de werking van scholen en leerkrachten, zowel in het hoger als volwassenenonderwijs. Demir noemt die opsplitsing achterhaald en niet efficiënt. Zwaar bewolkt met lichte regen of buien. Deze namiddag droger met opklaringen. Het is wel zacht bij 22 graden. Morgen klaart het eerst op. Daarna schijnt geregeld de zon. Met ook wel wat stapelwolken en tot 19 graden morgen.
2: Brussels grondwitloof smaakt altijd. Met hesp en kaas. Gestoofd of rauw. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: Voor de volledigheid op die E40 Brugge-Gent verlies je nu nog 10 minuten van Beernem tot Aalter. De problemen zijn daar bijna voorbij. Dankjewel Bart voor de hoofdpunten van het nieuws. Eens kijken naar de andere problemen onderweg. Dat zijn er toch al behoorlijk wat op deze dinsdagochtend. 164 kilometer file. De vertragingen van 20 minuten en meer. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je 1:40. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E40 Gent-Brussel 3 kwartier trager. Van Aalst tot Sint-Agatha-Perchem. Op de E34 Turnhout-Ranst, een 30 minuten trager van Zoersel tot Ranst. Er komt 24 minuten bij op de E19 Breda-Antwerpen van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E19 Mechelen-Brussel 21 minuten erbij van Zemst tot Machelen. En 19 minuten trager op de buitenring rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot Leonard. Op de E411 namen Brussel ook 20 minuten trager van Overijse tot Jezus-Eik. Andere vertragingen momenteel maximum 17 minuten.
3: Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: Van een energiebommetje gesproken. Kan je altijd gebruiken, ook op een dinsdagmorgen. En al die energie komt vrij met Ike en Tina Turner en Proud Mary. Ik heb er hier nog zo een. Ray Charles en Hit the Road Jack in de Good Morning Show. Het is 7:45.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie+.
6: Kop
7: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
10: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
9: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
12: Ontbijt op bed, gelijk een koning.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
12: King size.
11: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: Je kan de dag beter starten. Niet zo schitterend. Ray Charles en Hit the Road Jack. Tenminste niet wat met Jack gebeurt.
1: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!
0: Deze mannen voelen zich perfect in hun sas. Helemaal goed in hun vel hier bij Nostalgie Plus. Ze houden van muzikale legendes. Doen wij hier allemaal, hoor. Het was de debuutsingle trouwens van de Pasadena's en een dikke hit, Tribune.

Vlaanderen is het lekkerste plekje op aarde. Daar hoef je mij niet van te overtuigen. En ook Raymond van het Groene Woud niet. Eerst de titels in de Vlaamse kranten. De voorpagina's van het Dagblad. Op deze dinsdag de 13e oktober. Het nieuwsblad titelt Huis in Vlaanderen kost gemiddeld al bijna 400.000 euro. Het is een andere protestmars met een kudde schapen naar Brussel. Johan Schouten leidt een groep herders en schapen richting Brussel. Aandacht voor een beroep dat op met uitsterven bedreigd is. En 25 jaar N-VA van kartelpartner naar machtspartij. Het laatste nieuws dan, hacking verstoort levering De Leijze en Albert Heijn. En dan hebben we ook daar huizenprijzen. Flat kost voor het eerst meer dan 300.000 euro. En ons koningspaar is op staatsbezoek in Kazachstan. En Mathilde zag dat het goed was met een foto van onze koningin erbij. De Standaard dan, opvallend minder 18-jarigen kiezen voor lerarenopleiding. Het geitje is terug. Het geitje van Citroën wordt een milieubewuste terugkeer. Want het wordt een elektrische versie. En goedkope drones vernielen peperdure datacenters in een paar tellen. En die worden gebruikt in de oorlogen in Rusland, Oekraïne en de Golfstaten. De Morgen heeft het over Boucher, GLB en de BTW. Met een foto van Georges-Louis Boucher erbij. Waarom Boucher zo tegen hervorming is. En is dat terecht? Miljoenen voor miljoenen voor toplei van zorgbedrijven. En kwaliteit telt maar een beetje mee in hun evaluatie. En escaleert de oorlog in Midden-Oosten, vraagt de krant zich af. Duurt het verder? Wordt het erger tussen de Houthis die Saudi-Arabië blijven bestoken? Dan Gazet van Antwerpen. Huis in Antwerpen kost gemiddeld meer dan 435.000 euro. Johan Segers, een van onze topchefs, heropent het fornuis. Een starter van 76 jaar staat erbij tussen haakjes. En Sven Pichal getuigt in het bestaat. Ik begreep niet dat ik zelf niet gestopt ben. En dan het belang van Limburghuizen in Limburg in 5 jaar tijd, liefst 30% duurder. Vorig jaar 89 onderzoeken naar de buitenlandse eigendommen van sociale huurders. En Zizelberg staat op de voorpagina van het belang met een foto. Hij kon het nauwelijks geloven, Zizelbergs stunt tegen Alcaraz. Dat zijn ze, de krantentitels op deze dinsdagochtend. Het is 8 voor 8.

0: jouw feest van de 80s. Met Faya Condios. En er zijn nog meer sterren die toen schitterden. Denk maar aan Queen, aan Billy Ocean en aan Swing Out Sister. Die hoor je allemaal nog binnen het half uur.
1: Zaterdagnacht in de gezinschat.
2: Papa, kom je mij halen van de vijf?
3: Oké.
2: En dan kan Noor ook ineens mee.
3: Oké.
2: En Emma?
3: Oké.
2: En I'm Simon?
3: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké.
1: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
4: Voor mijn step.
1: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
5: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
6: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
5: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
7: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren, bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
8: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
7: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
10: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
1: De 80's Top 800.
10: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
0: Nostalgie. Plus. Al onze ogen zijn vandaag gericht op Paul Simon. Die wordt 85. Die maakt nog altijd muziek. Bracht een paar jaar geleden zelfs nog een album uit. En het begon allemaal met Art Garfunkel, weet je nog? En die komt eraan, een van die twee. Cecilia hoor je na het nieuws.
11: Your golden
0: Het nieuws van 8 uur, dat krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. 2 doden bij incidenten in Brussel afgelopen nacht en vanmorgen. Het eerste gebeurde in Jette. Daar stierf een politieagent bij een incident. Wat er precies gebeurde, vertelt de parquet van Brussel straks op een persconferentie. En er was ook een dodelijk incident in Elsen afgelopen nacht, waarbij een man overleed bij een schietpartij. De politie onderzoekt of er een verband is tussen die 2 incidenten. Het parquet stelde ook 2 onderzoeksrechters aan. Een huis kopen kost al maar meer geld. Gemiddeld betaal je nu iets minder dan €400.000. Een stijging met 3,5% als je dat vergelijkt met vorig jaar. Appartement draait rond de €300.000, bijna 2% meer dan in 2025, lezen we in de vastgoedbarometer van de notarissen. Stijgende prijzen vallen op, want vastgoedkantoren verkopen net minder huizen en appartementen in Vlaanderen. Eigenlijk geen verrassing ook wel een beetje, want je betaalt maandelijks al maar meer voor een woonlening, soms tot bijna 9% in vergelijking met de afgelopen jaren. De rente staat dan ook op zijn hoogste peil in 15 jaar. En ik zou maar opletten als je met een elektrische auto rijdt, want die kan je bespioneren. In elektrische wagens zitten al maar vaker straffe computers die zoveel data verzamelen dat het gevaarlijk wordt als die gegevens bijvoorbeeld in verkeerde handen vallen. Zo is het technisch mogelijk om microfoons en camera's van op afstand in te schakelen, waardoor mensen met slechte bedoelingen kunnen meeluisteren. Daarom vermijd je best om automatisch je Bluetooth of wifi te verbinden en geef je naam, adres en woonplaats niet in je navigatiesysteem. Wijze tips van de veiligheidsdiensten. Zwaar bewolkt met lichte regen of buien. Deze namiddag droger met opklaringen. Het is wel zacht bij 22 graden. Morgen klaart het eerst op. Daarna schijnt geregeld de zon. Met ook wel wat stapelwolken morgen en tot 19 graden. Donderdag dan blijft het zonnig bij opnieuw die 19 graden.
0: is net zo druk als gisterochtend. 222 kilometer file op de E313 Lummen-Antwerpen komt er een uur bij van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E34 Turnhout-Ranst verlies je 42 minuten van Soersel tot Ranst. 40 minuten trager op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Sint-Agatha-Berghem. Op de E19 Mechelen-Brussel komt er 35 minuten bij van Zems tot Machelen. Op de buitenring rond Brussel 35 minuten trager ook van Brein-Lalleud tot Wilrijk in de Dreef. Op de E314 Lummen-Leuven plus 32 minuten van Aarschot tot Herent. Een half uur trager op de E19 Breda-Antwerpen van Sint-Job in Goor tot Antwerpen-Noord. En 24 minuten extra op de E411 Namen-Brussel van Overijssel tot Jezus-Eik. 23 minuten tel je erbij op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen, Borenwelaan. En de andere vertragingen lopen op tot 18 minuten en liggen ergens tussen de 3 en de 18 minuten.
10: Good Morning Show
7: met Johan Henneman.

Paul Simon die mag meeschrijven aan onze ontbijttafel in de Good Morning Show. Hij wordt 85 vandaag. Simon & Garfunkel met Cecilia. Het is 6 over 8. Van harte welkom in de Good Morning Show trouwens. Een paar dagen geleden zorgde Brian May voor heel wat opschudding bij de fans

hoeft niet alle dagen wild uit je bed te springen. Het kan ook zachtjes aan. Rustig, helemaal zen. En dan zweef je als het ware van je slaapkamer naar de badkamer, naar de keuken, naar de ontbijttafel, samen met de floaters in de Good Morning Show. En float dan, we hebben hier ook een archief vol televisiemuziek. Tunes van televisieseries, waarvan jij hield in de 80's. Ik heb er zo weer een klaarstaan. En ik vraag me af of je hem nog herkent. Ik denk het wel. Dat was straks. Nu uit die 80's. Swing out, sister. Break out.

0: De lekkerste classics om mee op te staan. Om zalig wakker te worden, die vind je hier bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Blijf luisteren, dan word je wakker met deze. Ja, Casey and the Sunshine Band dus.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
4: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
3: Prachtig. Dat is 24. Dat is vlot en voordelig laden.
5: Dat is 24.
6: Leontis. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
7: Die tijdsregistratie bedoelt je?
6: Ja.
7: Daar kan ik u bij helpen.
8: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
8: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
10: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Het beste uit de 60s, 70s,

0: die naar Nostalgie Plus luistert en opstaat met de Good Morning Show, die heeft geen filestress. Heeft onder andere te maken met de muziek. Met die heerlijke classics, zoals deze 70s classic van Casey and the Sunshine Band. That's the way. Aha, aha, I like it.
1: Jouw feest van de 80s.
0: Dat vieren we nog enkele weken, hè? Want volgende week, Le Moment Supreme, is er de 80s Top 800, waarvoor je nog altijd kan stemmen. En nostalgie.plus, dat is de website waar je moet zijn. En geef je stem bijvoorbeeld aan Billy Ocean, die ga ik zo meteen draaien naar Buffalo. Springfield, die staat ook nog op het programma For What It's Worth. Maar nu in onze televisiearchieven is kijken of dit je nog iets zou kunnen zeggen.

Het zou kunnen, het was een hele populaire serie op televisie. Geen Vlaamse serie, wel iets Amerikaans en heel tof om naar te kijken. Ik heb ervan genoten en jij misschien ook. Laat mij weten over welke serie ik het heb, waar dat soundtrack, waar die tv-tune vandaan komt. 0477-900-800, daar kan je je bericht naar sturen. 0477-900-800, dat is ons WhatsApp-nummer.

0: Ik weet niet of je ze kan gebruiken, openingszinnen voor in de file. Maar het is wel een goede. Billy Ocean en Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Jimmy Helms, die heeft iets fantastisch meegebracht. Een classic en een cadeautje. Een super cadeautje. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. De Brusselse politie is in shock na de dood van een agent afgelopen nacht in Jette. Die werd in het hoofd geschoten na een carjacking en een wilde achtervolging. Politie zou een verdachte hebben opgepakt en agenten zouden ook 3 wapens hebben gevonden in de gecarjackte auto. Ook in Elsene was er een dodelijk incident waar een man overleed bij een schietpartij ook. Politie onderzoekt of er een verband is tussen die 2 incidenten. Het parket stelde ook 2 onderzoeksrechters aan en geeft straks ook een persconferentie. En er gebeurde vanmorgen vroeg een heftig verkeersongeval op de E40 in Aalter. Als je van de zee kwam, 5 auto's botsten er tegen elkaar. Eentje vloog in de gracht, een andere belandde op zijn dak. Hulpdiensten sloten een tijd lang de E40 af. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. De grote baas van de Wereldvoetbalbond, FIFA, Gianni Infantino, ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant The Times huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. Zwaar bewolkt met lichte regen of buien, deze namiddag droger met opklaringen. Het is wel zacht bij 22 graden. Morgen klaart het eerst op, daarna schijnt geregeld de zon met ook wel wat stapelwolken en tot 19 graden.
2: Brussels grondwitloof. Elke dag lekker, elke dag gezond. Met passie geteeld in volle grond. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: Wat een drukte van je welste onderweg. 235 kilometer file al. Dit zijn de vertragingen van 20 minuten en meer op de E313 Lummen-Antwerpen. 40 minuten extra van Herentals West tot Antwerpen-Oost. 36 minuten trager op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. Op de E19 Breda-Antwerpen komt er 33 minuten bij van Sint-Joppingt-Goor tot Antwerpen-Noord. En op de A19 Ieper-Kortrijk verlies je een half uur van Zonnebeke-Beeselaren tot Menen komt door een ongeval. Op de Brussel buitenring een half uur extra van Brein-Lalleu tot Wellerik in de Dreef. Ook op de binnenring rond Brussel rij je een half uur meer over het traject van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de E411 namen Brussel plus 25 minuten van Overijssel tot Jezus-Eik. 22 minuten erbij op de A12 Boom-Antwerpen van Boom tot Wilderijk. Ook 22 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haastonk tot Antwerpen-West. En 22 minuten extra vanaf Willebroek tot Mechelen, liever vanaf de Mechelse Steenweg op dat traject tot de Oscar van Kesbeekstraat, het hele eind. Op de E40 Luik-Brussel, 21 minuten trager van Heverlee. Tot Sint-Stevens horen we andere vertragingen lopen flink op. Tot maximaal 19 minuten.
3: Good Morning Show
4: met Johan Henneman. Ja.

0: Een hit uit de jaren 70 die perfect bij ons past. En perfect, hè? Hoef je niet over te twijfelen. Ik heb het over David Bowie en Golden Years. En dan gaan we coveren met een schitterende hit uit de 80's.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blieft?
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
6: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Jij en ik, we kunnen ons helemaal in vinden in deze classic. En niemand kan het beter verkopen dan David Bowie. Wat heeft hij toch een prachtige classic gemaakt in 1976. Eentje die we graag draaien bij Nostalgie Plus. Wat zeg ik graag? Heel graag Golden Years.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Covers uit de 80's. Die grote, grote hits werden in dat decennium. Dat hoort bij jouw feest van de 80's. En dit is een cover van een nummer uit 1967. En dat klonk in de 60's.

En tegen een goed glas rode wijn zeg ik geen nee. En Neil Diamond deed dat toen ook niet. Hij is de man die het schreef. En in de jaren 80 kwam er iemand van een reggae-groep, een hele bekende reggae-groep. Niet uit Jamaica, maar wel uit, uit Birmingham, uit die buurt. Uit Groot-Brittannië dus. UB40. En die maken er hun reggae-versie van. En wat een hit was het. Luister maar eens.

Er zijn zo van die zolen waar je beter niet onder terecht komt. Nancy Sinatra in de Good Morning Show met These Boots Are Made for Walking. Het is 7:07. Als je wat wilt delen met ons, als je wat wilt vertellen aan de wereld, dat kan hier bij Nostalgie Plus. Stuur maar, hè. We hebben een WhatsApp-nummer daarvoor. 0477 900 800. Ik heb ook nog wel een gaatje voor jouw favoriet plaatje. 0477 900 800. Kan om een verjaardag gaan. Kan om een feestje gaan voor een pensioen bijvoorbeeld. Of zo'n plaat voor in de file. Je mag het allemaal aanvragen.

Het is nog maar half oktober. Ik denk al aan kerst. Het heeft te maken met de winkels waarin al veel kerstspullen verkrijgbaar zijn. Ja, en hier zat een koortje in. Doet mij ook altijd denken aan kerstmis. Maar het is nog maar half oktober. Hè? Johnny Cash en A Thing Called Love. Paul Simon staat klaar. We vieren zijn verjaardag vandaag. Hij wordt 85 met Mother and Child Reunion na het nieuws.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
2: Hier de mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
3: Oh.
2: En zijn visgrief.
3: Ah.
2: Waterskies.
3: Plezant.
2: Een pizza oven.
3: Allee.
2: Oela, en zijn nieuwe vriendin.
3: Hé, wat? Laat zien.
1: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
2: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
1: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.

0: en plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Oh, dokter, het gaat niet meer.
3: Oei, en hoe lang speelt het
2: al? Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
3: Oh, klassiek geval.
2: Is het nog te redden?
3: Nee. Tijd voor iets nieuws.
2: En waar vind ik dat?
3: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
2: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
3: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
2: Gratis?
3: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
4: Macri, waar beter slapen begint.
5: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
4: De 80's Top 800.
5: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
6: Nostalgie. Wie zijn neus al een beetje naar buiten gestoken heeft, die weet dat het erg zacht is. Ja, deze morgen zaten we aan zee al aan 16 graden. Vertelde onze weer aan Ellen in de Good Morning Show. Maar we gaan richting de 20. En een beetje regen, ja, het hoort er wel bij vandaag. Your golden trekken we ons lekker niks van aan. Het is al 8:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven.
7: Goedemorgen. De Brusselse politie is in shock na de dood van een agent afgelopen nacht in Jette. Die werd in het hoofd geschoten na een carjacking in Tubeke en een wilde achtervolging. Politie zou een verdachte hebben opgepakt en agenten zouden ook 3 wapens hebben gevonden in de gecarjackte wagen. Ook in Elsene was er een dodelijk incident waar een man overleed bij een schietpartij. Politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 incidenten. Parket stelde ook 2 onderzoeksrechters aan en geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Binnenlandminister Quintin en zijn defensiecollega Franke reageren met afschuw op de dodelijke schietpartijen. Minister Quintin is diep geraakt door de dood van onder meer de Brusselse politieagent en denkt vooral aan zijn familie en collega's die het verlies moeten verwerken. Net als minister Franke, die ook zegt dat achter elk uniform een mens van vlees en bloed staat. En de grote baas van de wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami in de VS. Zwaar bewolkt met lichte regen of buien. Deze namiddag droger met opklaringen. Het is wel zacht bij 22 graden. Morgen klaart het eerst op. Daarna schijnt geregeld de zon. Met ook wel wat stapelwolken morgen. En tot 19 graden. Donderdag blijft het zonnig bij opnieuw 19 graden. Vrijdag schijnt eerst de zon. Daarna meer bewolking met regen. En tot 20 graden.
6: Dankjewel Bart. Nog 173 kilometer file voor de boeg. Op de E313 Lummen-Antwerpen komt er 36 minuten bij. Van Herentals West tot Antwerpen-Oost 25 minuten trager. Op de buitenring rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot Welrijk in de Dreef. Plus 23 minuten op de binnenring rond Brussel van Expo tot Vilvoorde Koningsloop. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 21 minuten trager. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. En dat is ook het geval. Die 21 minuten extra op de E411 namen Brussel van Overijssel tot Jezus-Eijk. 20 minuten erbij op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen, op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Sint-Agata-Berchem ook 20 minuten trager en 20 minuten verlies je ook op de binnenring rond Brussel van Dilbeek tot Jette. 18 minuten erbij op de A12 Boom-Antwerpen van Aartslaar tot Willerijk en 17 minuten op de E40 Luik-Brussel van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. 16 minuten erbij op de E19 Breda-Antwerpen van Sint-Job in Goor tot Antwerpen-Noord. Andere vertragingen maximaal 1 kwartier nu.
5: Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: 75. Motherland Child Reunion. En elk uur starten we met een classic van Paul Simon. Want die wordt vandaag 85.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Bijna 8 over 9. Jouw feest van de 80's. Met natuurlijk heel veel hits uit de 80's. Nou, Clouseau staat bijvoorbeeld klaar. En ik ga ook nog een hele mooie draai van Jennifer Rush Blythe zingen in de Good Morning Show. Maar in het archief heb ik een mooie tune gevonden van televisieseries. Mooie tunes van televisieseries. Ik heb er eentje uitgepikt. Veel mensen hebben hem herkend. En wie hem nog niet herkende, die moet nu eens goed luisteren. Wat was dat ook weer? Ik denk niet dat ik er één aflevering van heb gemist. Maar als jij ook weet wat het weet, wat het is, laat het mij dan weten. Zo is dat als je weet. En als je het wist, 0477-900-800. 0477-900-800 naar dat WhatsApp-nummer. Kan je het sturen?

Motown Classics, die mogen niet ontbreken vanochtend. Diana Ross en de Supremes en You Keep Me Hanging On. Céline Dion maakt een onwaarschijnlijke comeback. Iedereen is vol lof over wat ze allemaal doet. En ze is niet meer weg te slagen uit het nieuws natuurlijk. En dat is allemaal heerlijk, zeker voor de fans en zeker voor de mensen die een kaartje konden bemachtigen voor die optredens in Parijs. Dit heeft ze gecoverd. Een grote hit uit de 80's van Jennifer Rush.

0: Als je nog niet gestemd hebt voor de 80's Top 800 in jouw feest van de 80's, doe dat dan bijvoorbeeld met deze in jouw top 3 van Jennifer Rich, The Power of Love. En stemmen kan via onze website, via nostalgie.plus. De baby's komen eraan.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
6: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
5: geel. Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
7: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
8: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
9: Maar alleen nee, mama.
7: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
10: CCR.
11: Staat erin.
10: ABBA.
11: Uiteraard.
10: Culture Club.
11: Zeker weten.
10: Shirley Bassey. Elton John.
11: Ze staan allemaal in het boek.
10: 100% Follet.
11: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
10: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
12: Tijd om het binnen gezellig te maken.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod. En totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service, voel je je meteen thuis.
12: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: Patrima Wonen en Slapen in Veltem.

Deze middag van 12 tot 1 zit Michel Follet hier achter de microfoon. Dat ben je intussen al gewoon. Michel Follet met 100% Follet, ook op dinsdagmiddag. En van dat radioprogramma, van die muziek, heeft Michel Follet een boek gemaakt. En dat heet toevallig ook 100% Follet. En daar vind je natuurlijk ook heerlijke classics in, die je misschien al vergeten was. Classics van bijvoorbeeld Godly & Cream, van Moody Blues, van Fraagheid, van Moon Martin, van Trinity, van Split Ends. Hij heeft nog zoveel en meer te vertellen, Michel Follet. Elke middag doet hij dat van 12 tot 1. Hij draait ze ook. En in dat boek, daar kom je alles te weten over die artiesten, over die platen die hij zo graag hoort. Met de persoonlijke verhalen, met de liedjes die hem zijn bijgebleven, waar hij zich goed bij gevoeld heeft, die hem ontroerd hebben. 100% Follet vind je vanaf nu in de boekenwinkel. En die boekenwinkel kan ook op het wereldwijde net zijn, natuurlijk. En je kan gratis exemplaren winnen van 100% Follet. Het boek, als je luistert naar Nostalgie Plus natuurlijk. Straks bij Seb in Good Vibrations vertelt hij daar iets over. Michel, hij draait er ook een nummer uit. Maar ook op onze socials, op Instagram en Facebook, kan je daarvoor terecht. 100% Follet, vanmiddag verkrijgbaar van 12 tot 1. En ook in boekvorm 100% Follet. Zeker de moeite waard. En je hoeft er niet alleen in te bladeren. Je kan ook luisteren, want in het tweede deel zitten QR-codes. En dan hoor je ook nog eens het nummer dat bij een bepaalde song hoort. In excess nu!

0: Nog even wachten op François Hardy en op Italo Disco van Ryan Paris. Want er staan nog files, 102 kilometer in het totaal. De vertragingen van een kwartier en meer op de E313 Lummen-Antwerpen. Een half uur extra van Herentals-West tot Wommelgem. Op de Windering rond Brussel 20 minuten trager van Expo tot Vilvoorde Koningslo. Een kwartier erbij op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Op de E40 Gent-Brussel van Afligem tot Sint-Agatha-Berghem. En op de Buitering rond Brussel van Strombeek-Bever tot Dilbeek. Op de E19 Breda-Antwerpen verlies je ook 15 minuten van Sint-Joppingoor tot Antwerpen-Noord. Dat komt door een defect voertuig daar. En haal ook rekening met een ongeval op de E411. Namen Brussel ter hoogte van Jezus Eiken staat daar aan file vanaf Goeilaard. Andere vertragingen, minder dan 12 minuten.
1: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Wat heerlijk toch om daar 's ochtends mee op te staan en mee te ontwaken met deze Ryan Paris, met deze Dolce Vita en met Spanish Troll van Ming DeVille. Is het even plezant wakker worden, hoor je zo.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie+.
6: Wit-wit?
1: Of net niet-wit?
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
8: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
9: Dovi Keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
11: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
15: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
14: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
16: Zeg, schat.
15: Ja?
16: Die badkamer, daar is een lek geweest.
15: Oei.
16: Dat is een zwembad. Wat nu?
15: Oh, ik bel direct de makelaar.
14: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
17: Kop
18: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
19: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
18: is wie er mag rijden. Yes, munt.
19: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
1: Het beste uit de 60s,
20: 70s
1: en 80s. Yo!

0: Dat boek van Michel Follet. Daar moet ik toch nog eens een nummer uitdraaien, hè? Want hij heeft het er onder andere over in 100% Follet. Over Johan Verminne, laat me nu toch niet alleen. Oké, die ligt al klaar. Maar nu heb ik wat anders op het programma staan.
1: Jouw feest van de 80's.
0: We zijn weer op zoek gegaan naar een tune. Een tune uit de jaren 80. Ik heb hem al laten horen. Ik heb Patricia uit Grimberg aan de lijn. Patricia, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Johan.
0: Ja, hoe is je dag geweest tot nu toe?
2: Goed, goed.
0: Nou, wat heb je allemaal gedaan? Als ik dat mag weten, hè.
2: Dit van alles.
0: Van alles en nog wat.
2: Mijn huishouden.
0: Ah ja, ja, daar is altijd wel iets te doen natuurlijk. Je kijkt rond jou en daar staat wel een plekje waar iets niet moet staan. Of daar moet een wasje gebeuren of een dweiltje geslaan enzovoort enzovoort. Hè?
2: Ja.
0: Oké, zal ik die tune nog eens laten horen van daar straks? Dat was hem. En jij dacht meteen, aha Patricia, want ik herkende het, hè?
2: MacGyver.
0: MacGyver, inderdaad, dat is een goede oplossing. MacGyver, dat is de tune die we zochten. En weet je nog wie de hoofdrol speelde?
2: Richard Dean Andersen.
0: Ja, viel wel in de smaak bij de dames, niet?
2: Ja, toch wel.
0: Ja. Zeg die MacGyver, wat deed hij allemaal in zijn televisieshow?
2: Ja, hij maakte dingen van alles onderheen. Wat hij vindt, maakte hem iets.
0: Ah ja. Ja, die kon bij wijze met naald en draad en een breinaald iets stof maken.
2: Ja, ja, ja.
0: Het kon allemaal in MacGyver, dat was ook de sterkte. En ik vroeg me altijd of hij daar af, of hij daar altijd tijdig in slaagde. En dat lukte ook nog altijd, hè? Ja, ja, handige
2: altijd,
0: jongen.
2: Dat
0: ja. Zeg, Patricia, MacGyver is nog teruggekomen, hè, later? Na de jaren 80 en 90?
2: Ja, maar dat was... Niet,
0: dat was niet zo fijn. Ja, je bent dan die andere serie gewoon en dan denk je van, nee, dat wordt niks. En dan laat je die gewoon links liggen. Geef mij ook maar die MacGyver zoals je begon, halfweg de jaren 80, hoor, Patricia. Ja. Echt waar. Zeg, bedankt om door te sturen. En als je nog ergens MacGyver, de oude serie, vindt, zeker kijken, hè?
2: Zeker, zeker.
0: Dag, Patricia.
2: Dag, Johan. Dag.

Het leukste van dit nummer is toch het einde. Geweldige synthesizer. Johan Verminne, laat me nu toch niet alleen. Het is een van die fantastische nummers waarover Michel het heeft in zijn boek 100% Follet. Rick James, daar heb je nog op gedanst in de jaren 80. Niet? Hier is

is toch super, hè? In jouw feest van de 80's. En dat duurt gewoon voort. Een hele dag lang hier bij Nostalgie Plus. Lekker veel classics uit die periode. Ook bij Leen zometeen in Vrouwentongen. En daar gaan we naartoe met deze Eurovisie Songfestival herinnering van Brotherhood of Man.

0: Carglass vervangt.
1: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren, bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
10: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
9: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
11: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
12: De 80's Top 800.
11: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
13: En dan hoor ik je nu al denken, oei, ik heb nog niet gestemd. Geen paniek, je hebt nog tot vrijdag de tijd. Maar mis de kans zeker niet.
14: Your golden years. Nostalgie.
13: En daarmee is het 10 uur tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het parket van Brussel onderzoekt de dodelijke schietpartij in Jette en Elsene van afgelopen nacht. Daarbij stierf onder meer een politieagent toen hij een kogel in het hoofd kreeg na een carjacking in Tubeke en een wilde achtervolging. Politiediensten zouden 1 of meerdere verdachten hebben opgepakt en vonden ook wapens in de gecarjackte wagen. Straks geeft het Brussels parket meer uitleg op een persconferentie. Binnenlandminister Quentin en zijn defensiecollega Frank reageren met afschuw op die dodelijke schietpartijen. Minister Quentin is diep geraakt, onder meer door de dood van de Brusselse politieagent, en denkt vooral aan zijn familie en collega's die het verlies moeten verwerken. Net als minister Franke, die ook zegt dat achter elk uniform een mens van vlees en bloed staat. De computerproblemen bij supermarktketens Albert Heijn en De Leize zijn nog altijd niet opgelost na de cybersecurity-incidenten van gisteren en eergisteren. Albert Heijn schakelde zijn websites, apps en klantenservices van de winkels uit en het levert ook geen online bestellingen aan huis. Verschillende distributiecentra van Albert Heijn liggen nog altijd stil en daarom dreigen de rekken in de winkels leeg te geraken. De Leize zegt dan weer dat het er alles aan doet om de impact voor zijn klanten zo klein mogelijk te houden. De depots werken en leveren aan de winkels. Klanten kunnen ook opnieuw online boodschappen bestellen, weliswaar in beperktere mate. En de klantendienst startte opnieuw, zegt de woordvoerder van De Leize. En Rode Duivel Thibaut Courtois blijft tot de zomer van 2028 de nummer 1 in het doel van de Spaanse topclub Real Madrid. Sportkrant Marca weet dat de onderhandelingen in de laatste rechte lijn zitten. Als de contractverlenging er komt, blijft Courtois de doelman van Real Madrid tot zijn 36e. En speelde hij zo 10 seizoenen voor de Spaanse topclub. Deze namiddag blijft het zwaar bewolkt met buien vanaf het westen bij een zachte 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna schijnt geregeld de zon en tot 19 graden. Donderdag blijft het zonnig met soms wat hoge bewolking bij opnieuw die 19 graden. Vrijdag schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen met regen. Maxima vrijdag rond 20 graden.
13: Dank je, Bart. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 20 minuten van Herentals-West tot Wommegem. E19 Breda-Antwerpen, een kwartier van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord, Brusselse binnenring. 10 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen-Woluwelaan, Brusselse buitenring. Ook 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem.
2: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Mrs. Robinson, al door de grootste gespeeld in de toneelversie van The Graduate. Kathleen Turner was al Mrs. Robinson in het verleden. Jerry Hall ook. Mrs. Jagger natuurlijk. Linda Gray. Sue Ellen uit Dallas heeft ook ooit de rol vertolkt. Het is nog iets om in de gaten te houden. Om eens te gaan kijken bij een volgende grote naam. Zeer goedemorgen. Grote namen genoeg in deze show. Duran Duran heeft een plaats gekregen in de playlist. Tanita Tikaram ook, dat is voor straks. En een van de drie songs eerst die door Michael Jackson en Paul McCartney werden doorgestuurd om samen op te nemen. Klinkt lekker cozy en warm bij het vallen van de blaren. Goedemorgen. Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentong.

0: Toen moest hij toch even op de toppen van zijn tenen gaan staan, denk ik.
1: Leen gaat vreemd.
0: Om aan die noot te kunnen, Joe Cocker. Gisteren kregen we een stukje mee van de opvoedingscursus van de pa van, ik vermoed, Henny Vrienden. Doe maar was de keuze in Leen gaat vreemd. Maar het was wel close, moet ik zeggen. Dat wil zeggen dat deze een goede kans maakt om vandaag jullie lieveling te zijn.

Er zijn jongens van Duff, ik duze im Sausenschritt, wat zoveel wil zeggen als ik vlieg als een razende snelheid door. Maar natuurlijk is er concurrentie, anders is er niks aan. Concurrentie die komt uit Genua, Italië.

0: Italiaanse pathetiek van Mattia Bazar in Ticento. Ja, dat kan betekenen, ik hoor je of ik voel je, Ticento, ik ben het gaan opzoeken, maar ze maakten er ooit een Engelstalige versie van en daarin zongen ze I Feel You. Dus we gaan voor Ik Voel Je. Dus gaan we voor A, Duff en Duze, Ich of Ich Duze im Sausenschritt of B, Mattia Bazar met Ticento. Een WhatsAppje volstaat om je keuze bekend te maken.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: an embarrassment van Madness. Dat is nog eens leuk om te horen. A-A-B-B-A, wow, dat wordt een moeilijke. Maar je hebt nog tijd. Ik ga straks moeten tellen en misschien zelfs mijn rekenmachine erbij halen. Want er komen heel veel WhatsAppjes binnen met... Ja, het gaat alle richtingen uit. Nog even samenvatten wat de richtingen zijn. A is die Duitse song van Kodo uit de jaren 80 natuurlijk. Want we doen alleen in jaren 80 ook deze week om jouw stemadvies te geven voor onze top die volgende week start. Dus Kodo, Düse im Sausenschritt oder Duff. Of B, Ticento van Mattia Bazar. Een beetje Italiaans geweld. Ja, dat is ook altijd tof natuurlijk. Nog even de tijd. A of B? Stuur het mij door.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
8: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
9: Maar alleen nee, mama.
7: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
10: Eurodreams. Droomcentrale.
11: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
10: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
11: Amai.
10: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik.
12: Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Relaxed.
16: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
19: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
18: Immoscoopman!
20: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
1: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: Leen. Gaat vreemd.
1: Ik heb mijn rekenmachine dus moeten bovenhalen. Hè. Het ging hier alle richtingen uit. A, A, B, B, dan een hele series A. Maar dan weer B voor Ticento van Mattia Bazar. Wat zou het worden? Ik heb geteld en nog eens herteld en we zijn eruit gekomen, hoor. Dus, wat is het geworden? Ik vlieg aan een razende snelheid door. Ik duw ze in 1000 schritt. Oder ik voel je Ticento. We gaan in het Duits mogen meezingen. Tof, hè?
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nostalgie
3: Plus. Seit 2000 jaren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

Inderdaad al een beetje Halloween sfeer deze Kodo, hè? En dat wil zeggen dat de Mattia Bazaar het morgen nog eens mag proberen. Krijgt dan concurrentie van een Nederlandstalig nummer. Waar, hoe zal ik het zeggen, ze samen op de bank zitten en er gebeurt eigenlijk niks.

0: one to the rescue.
1: Lekker met Leen.
0: En we blijven in 80's modus. Dat is een lekkere modus, figuurlijk, maar ook letterlijk. Want ook Timon haalt deze week inspiratie uit gerechten die 80's, die in dat decennium populair waren. Alhoewel, alhoewel. We eten het vandaag ook nog altijd. In de Vlaamse huiskamers vooral, heb ik de indruk. Ik heb het gisteren eerlijk gezegd nog gegeten. Omdat ik een paar weken geleden had ik een hele pot ervan klaargemaakt. En de rest in de diepvries gestoken, hè. Zo gaat dat. Het was nog zo lekker. Zometeen gaat chef Timon. Is dat wel lekker?
2: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
6: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
5: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Your

0: Lekkers met Leen.
1: Dag Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vandaag weer een 80's klassieker. Alhoewel, ik heb hem onlangs gemaakt, want de konijnenbilletjes en allez, een versneden konijn stond in promo.
2: Ja, dat moet je
1: in
2: dan
1: de lijzen. Dus voilà. Ik heb dat meegebracht en ik heb mij op een zondagnamiddag is konijn met pruimen gemaakt.
2: Ja, goed hè.
1: Oh, lekker. Dus nu, er zijn mensen die niet graag konijn eten, ik weet dat. Maar.
2: Ja, maar ik denk dat
1: moeten
2: dat
1: maar iets anders eten. Hè? Maar,
2: ja, eet gewoon stoofvlees dan.
1: Ja, ik eet dat zeer graag. Af en toe konijn.
2: Ik denk dat er wel iets is op mijn kaart gaat komen.
1: Ah, is
2: het najaar, misschien wel suggestie. Zou ik wel een keer, of zo'n keer in het voorjaar, zo'n keer een konijn met pruimen. Ik vind dat wel lekker.
1: Ja, doe maar. Maar we gaan hem eerst, vertel het geheim.
2: We gaan hem eerst leren maken. Ja. Ja, eigenlijk heel veel van die gerechten hebben in C in basis dezelfde stappen. Hè. Als je dat eenmaal door hebt, hoe je zo van die stoofpotjes maakt, is dat heel vaak wel dezelfde handelingen. Dus gaat u uw stoofpot pakken. Uw konijn gaat goed kruiden. Ik vind dat belangrijk, zeker bij een konijn. Is dat je goed kruid met peper, met zout. En dat je dat crunchje gaat aanbakken.
1: Mm-hmm. Dus gewoon, in boter?
2: Half boter, half olie.
1: Okay.
2: Dat hij iets knoger gaat in temperatuur. Dat je hem schoon kunt aankorsten. Konijnenbilletjes en de boutjes haalde eruit. En dan ga je, ja, klassiek leiden, dat je stoofvlees gaat maken. Laat je een grote witte ui in ringen mee in uw pot. Schoon laat nakleuren, opnieuw gaat dat niet laten karamelliseren. Dus die ui wilde aanstoven, dat mag beginnen zweten, maar niet dat hij begint te karamelliseren. Mm-hmm. Dan ga ik dat gaan blussen. Half met bier en half met rundsvol.
1: En welk bier gebruik jij? Bruin.
2: Een bruin bier, maar ik ga nooit te trappistachtig. Dus ik gebruik vaak zo een lichte leffen of zo.
1: Ah ja, oké.
2: Omdat ik dat ietsje fijner vind in mijn keuken.
1: Maar wel bruin, hè?
2: Maar wel bruin.
1: Ja, oké. Ja.
2: En dan gaan we de konijn komt er terug op.
1: Wacht, hè, half bier en half?
2: Rundsvol.
1: Rundsvol, ja.
2: Ja, omdat ik altijd vind, ik doe dat in mijn stoofvlees ook. Hè. Ik doe nooit 100% bier, omdat je dan veel meer een binding van saus hebt.
1: Juist.
2: Dus je konijn gaat terug bij je saus. En dan ga ik daar een bouquet garni. En een beetje thyme, laurier.
1: Peterselie-stengels.
2: Wat look, een beetje peterselie-stengels. Maar eigenlijk smijt ik daar een beetje in wat ik over heb.
1: Ja.
2: Heb ik takjes van oregano over. Doe dat er ook bij.
1: Ja.
2: En dat laat dat allemaal. Ja, dat heeft wel even nodig. Hè. Het heeft toch wel een 40, drie kwartier.
1: Hoe langer? Nee.
2: Maar ja, het is niet hoe goed dat konijn is. Hè.
1: Ja.
2: Want ik vind het niet lekker als het zo uitgekookt is.
1: Nee, het mag niet uitgekookt zijn. Nee, nee.
2: Want dan vind ik het niet meer lekker.
1: Maar je moet erbij blijven. Hè. Je moet er sowieso in.
2: Je moet er een beetje roeren. Hè.
1: Ja, en roeren en kijken of het er al afvalt.
2: En opnieuw, ik doe daar een schelke peperkoek bij. In mijn pot.
1: Ah ja, die peperkoek. Geen boterham met.
2: Nee. Geen korstjes.
1: Nee.
2: Maar een peperkoek en een goede schep mosterd.
1: Mm-hmm.
2: Ja, een goede schep tierentijn mosterd, van die graantjes mosterd erbij. En dan een goede konijn met pruimen. En het laatste half uur voeg ik mijn pruimen toe. Omdat ik ook pak van die gedroogde pruimen.
1: Mm-hmm.
2: En dus gewoon het laatste half uur doet hij er maar bij. Laat die klein beetje weken in water op voorhand. En dan gaat dat top zijn.
1: Het is zo lekker.
2: Ja,
1: ja, dat was zeer goed gelukt ook bij mij. Nu, het enige waar ik over twijfelde. Dus ik had dat pakket gekocht met daarin het hele konijn. Er zaten ook de levertjes in en zo.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar ook de kop. Die kop heb ik toch weggesmeten. Maar heeft dat belang dat je die toch mee voor de smaak laat koken of niet? Of laat stoven? Wow,
2: als je daar echt een fond van gaat gaan trekken, kun je dat misschien eerst even mee aanstoven.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: Dat gaat smaak geven, maar. Ja. Bon, ik denk dat mensen vaak hem wel wegsmeten.
1: Ja, ik heb hem weggesmeten. Ja. Ja, ja. De levertjes en zo heb ik er wel in gelaten, want dat vind ik wel lekker.
2: Dat is wel goed.
1: Ja. Konijn met pruimen. En misschien wel in het restaurant van Timon binnenkort. Maar we hebben nu het hele recept om het zelf te maken.
2: Voilà,
1: en dat kan smaken. Dankjewel, Timon. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: liedje van Konijn met Pruimen nog eens wil horen, dan moet je naar onze site gaan of naar de app van het Nieuwsblad en daar op het hoofd van mij en Timon klikken en dan kan je dat nog eens herbeluisteren. Volgende week geen chef Timon in Vrouwentongen.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Want volgende week vieren we Feest 80's Feest met de 800 beste 80's songs volgens jou. Volgende week maandag beginnen we eraan met nummer 800. Uiteraard een hele week lang. De beste songs uit dat fantastische decennium, want dat is toch echt wel een feest. En dat Duran Duran daar veel en hoog zal in terechtkomen, dat is een feit. Maar hoe hoog en met hoeveel nummers? En daar zijn toch wel een stuk of 7, 8, misschien wel 9 nummers die daarvoor in aanmerking komen. Dat is helemaal up to you. Met andere woorden, bijvoorbeeld deze hier. Waar zal die eindigen? Stemmen?

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
9: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Oh, dokter, het gaat niet meer.
13: Oei, en hoe lang speelt het dan?
11: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
13: Oh, klassiek geval.
11: Is het nog te redden?
13: Nee, tijd voor iets nieuws.
11: En waar vind ik dat?
13: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
11: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
13: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
11: Gratis?
13: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
14: Macri, waar beter slapen begint.
15: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
17: De 80's top 800.
16: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
18: En zometeen gaan we even in het jaar 1972 samen met Paul Simon spelen op zijn speelplaats.
19: Your golden years. Nostalgie.
18: Het is ruim 11 uur. Hoog tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
20: Een goedemorgen. Een rechter kan je tegenwoordig vaker en sneller vrijspreken als je betrokken bent bij een dodelijk verkeersongeval. Vroeger kreeg je daar sneller een veroordeling voor onopzettelijke doding. Maar nu staat in het nieuwe strafwetboek dat er sprake moet zijn van een ernstige fout. Vooraleer een rechter je kan veroordelen voor onopzettelijke doding. Nu krijg je wel in het nieuwe strafwetboek strengere straffen als je dronken een dodelijk verkeersongeval veroorzaakt. Dan naar de wekelijkse update van de brandstofprijzen. Dieseltankje vanaf morgen opnieuw wat goedkoper. Maximumprijs aan de pomp daalt met ruim 6 eurocent tot 2,43 euro per liter. En stookolie kost je vanaf morgen 1,53 euro per liter. Als je minstens 2000 liter bestelt, een daling is dat met 3 eurocent. En ik zou maar opletten als je met een elektrische auto rijdt, want die kan je bespioneren. In elektrische wagens zitten al maar vaker straffe computers die zoveel data verzamelen dat het gevaarlijk wordt als die gegevens bijvoorbeeld in verkeerde handen vallen. Zo is het technisch mogelijk om microfoons en camera's van op afstand in te schakelen, waardoor mensen met slechte bedoelingen kunnen meeluisteren. Daarom vermijd je best om automatisch je Bluetooth of wifi te verbinden en geef je naam, adres en woonplaats ook niet in je navigatie. Systeem. Wijze tips van de Belgische en Nederlandse veiligheidsdiensten. En rode duivel Thibaut Courtois blijft tot de zomer van 2028 de nummer 1 in het doel van de Spaanse topclub Real Madrid. Sportkrant Marca weet dat de onderhandelingen in de laatste rechte lijn zitten. Als de contractverlenging er komt, blijft Courtois de doelman van Real Madrid tot zijn 36e en speelde hij zo 10 seizoenen voor de Spaanse topclub. Deze namiddag blijft het zwaar bewolkt met buien vanaf het westen bij een zachte 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen. Daarna schijnt geregeld de zon en tot 19 graden. Donderdag blijft het zonnig met soms wat hoge bewolking bij opnieuw die 19 graden. Vrijdag schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanaf het westen met regen. En maximaal vrijdag rond 20 graden.
3: Tongen met Leen de Marais.

kwartaaltje springen of in de rekker samen met Paul Simon. Ik ben voor het ogenblik naar The Gentleman aan het kijken op Netflix. De tweede reeks. Ik heb de eerste ook gezien en dat is echt heel goed. Het is een serie van Guy Ritchie die een beproefd procedé is. Maar als dat goed is en grappig is, dan mag dat van mij elke keer opnieuw. Het gaat over een graaf of een hertog. Ik wil het kwijt zijn die om zijn land goed te kunnen behouden wietplantages begint. The Gentleman op Netflix. Echt een goede aanrader. En meer aanraders krijgen we zometeen van wat.

0: Het zou vandaag gaan regenen, maar ik heb er nog niet veel van gemerkt. Jermaine Jackson en Pia Zadora. When the rain begins.
1: Filmman, Wout.
0: Toeval. In 2018 schreef Bart Moejaert een boek. Tegenwoordig heet Iedereen Sorry. En dat boek, dat kan je nu gaan bekijken in die bioscoop. Wout, een zeer goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik had er eerlijk gezegd nog nooit over gehoord, enfin, over de film niet. Ik wist niet dat daar iets op stapel stond.
2: Nee, ik denk dat je niet de enige bent daarin. Het is inderdaad bij al het geweld van Coward van Lucas Dont, waarover volgende week en volgende keer meer. En de andere Vlaams films die dit najaar uitkomen, is het wel een film die er een beetje tussenin glipt qua massale aandacht. Terwijl Bart Moejaert wel nog altijd een van onze populairste auteurs is,
0: ja,
2: natuurlijk.
0: Tegenwoordig heet Iedereen Sorry. Dat is een eigenaardige titel.
2: Ja. Ja, inderdaad. Het is een titel waarvan je al eens denkt, waar zou dat over gaan?
0: Ja.
2: Ik ga er nog niet te veel over prijsgeven, over wat het precies betekent in de context van het verhaal. Maar het speelt zich eigenlijk af in één dag. Het is allemaal gebald in een zeer, zeer warme zomerdag, zoals we die kennen ondertussen.
0: Ja.
2: En het gaat over een tienermeisje, Bianca. En haar moeder die noemt haar een meisje met een handleiding. En we volgen eigenlijk dat meisje doorheen die warme zomerdag. Het is eigenlijk gewoon een heel creatief meisje dat een beetje geplaagd wordt door de problemen waar je op die leeftijd alles door wordt geplaagd. Haar ouders zijn gescheiden. Haar moeder heeft eigenlijk meer aandacht voor haar broertje, want die heeft hartproblemen. En haar papa hoopt eigenlijk dat ze zich gewoon zo snel mogelijk verzoent met de nieuwe situatie en met zijn nieuwe vriendin.
0: Ja.
2: Dat bovenop al de tienerprobleem. Het is allemaal een beetje moeilijk. Maar dan staat plots haar idool aan de deur, een soapactrice. En dan voelt ze zich plots wel gezien. Dat is een beetje de korte samenvatting. Het is een heel leuke film. Geregisseerd door Frederike Migon. Dat is ook geen regisseuse die bij het grote belletjes zal doen rinkelen. Maar die heeft wel eens een jeugdfilm gemaakt. Binti heet die. En die heeft wel een zeer toffe visuele stijl. Dus dat verhaal wordt een beetje geschetst aan de hand van heel veel dagdromen eigenlijk, waar we dan dat tienermeisje in volgen. Het is zeer energiek, het is met heel veel kleurtjes. Het is, zoals je misschien al kon opmaken met mijn samenvatting, niet dat

0: dat het een zeer ingewikkeld, intrinsiek verhaal heeft. Maar het is meer, kent je dat, zo zomerdagen als je een tiener bent?
1: Ja.
0: Die vibe.
1: Ja. Het klinkt, die vibe. Het klinkt heel met de glimlach op de mond zo. Zo dat je er wat gelukkig van wordt. Ja. Ja?
0: Het is inderdaad, er zitten wel wat problematieken zoals ik al heb gezegd. Maar het is niet, die titel doet het misschien voor mensen die het boek niet kennen, zwaarder vermoeden dan het eigenlijk is. Want het is eigenlijk best luchtig.
1: Is het een coming-of-age film, zoals ze zeggen? Zo film over...
0: Ik zou het letterlijk niet beter kunnen omschrijven.
1: Ah ja, voilà, over opgroeien, over opgroeien. Hè. Ja, maar ook... Is het ook iets voor mij bijvoorbeeld? Niet alleen als je zelf tiener bent en zoals je weet, ik ben geen tiener meer.
0: Nee, zeker niet. Ja. Zeker niet. Is dat zo? Ja. Oh, ik had het je niet gegeven. Nee, het is... Coming of Age films doen het altijd zelfs beter bij een publiek dat geen tiener meer is. Want ik weet, als je zelf nog tiener bent, heb je daar op zich weinig nood aan. Enfin, ik had dat toch niet, aan jezelf nog eens te zien op een scherm. Ik apprecieer dat elk jaar een beetje meer, omdat je dan met terugwerkende kracht eigenlijk veel beter snapt waar dat allemaal over gaat.
1: Met een beetje afstand. Hoeveel geef je hem? Deze tegenwoordig heet iedereen... Sorry, zo heet de film, hè? Hoeveel geef je?
0: Zo heet de film. Ik geef dat een mooie 3,5 op 5.
1: Maar kijk eens. Voilà, een reden om nog eens... Een Belgisch, heb ik het goed? Belgisch, Nederlandse, Duitse co-productie? Lees ik hier?
0: Als wij een film maken, dan doen we dat altijd met zoveel mogelijk... Roepen erbij, hè. Wij zijn jolige kerels, wij Belgen.
1: Ja, ja. Alright, Wout, dankjewel. En volgende week dus over Coward. De week nadien, hè, want volgende week hebben we een ethisch top, hè? Dus we gaan nog een weekje moeten wachten. Kijk
0: eens aan, natuurlijk. Ja, allemaal luisteren naar de ethisch top.
1: Zeer goed, Wout, zeer goed. Dankjewel. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Dikke merci. Dag, Wout.
0: Dag.
1: En ik heb voor jou nog een ticket, 2 filmtickets heb ik hier liggen. Ben je fan van Belgische films als je naar de cinema gaat? Dat is mijn vraag. Of welk soort films kunnen jou bekoren in de cinema? Actiefilms, romcoms, praatfilms, coming-of-age films, Belgische films, Franse films. Laat het mij weten voor 2 filmtickets. Stuur mij een WhatsAppje en misschien zijn die tickets wel voor jou.

Die twee filmtickets die liggen hier te blinken. Misschien wel voor jou als je mij een WhatsAppje stuurt. Met daarop een antwoord op de vraag: naar welk soort films ga jij het liefste naar de cinema? Hè? Mag dat een romcom zijn of een Belgische film, Vlaamse film? Moet dat een actiefilm zijn, een komische film? Stuur het mij door.

0: Je verliezen in muziek, dat doen wij hier graag bij Nostalgie Plus. En daar zingen de meisjes van Sister Sledge zometeen over.
1: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
7: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
8: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren, bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
9: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
8: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.

0: Tegenwoordig heet iedereen sorry. Dat was de Vlaamse film die Wout daarnet voorstelde. Ik weet niet of dat de film is waar Sabine uit Ertvelde heen wil. Maar in elk geval, zij heeft een duidelijke visie wat ze met die twee tickets wil doen. Sabine, een zeer goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lien.
0: Sabine, jij krijgt van mij de twee tickets om naar de cinema te gaan. Naar welke film of welk soort films wil jij graag gaan?
1: Ja, ik zou graag met mijn kleinzoontjes naar de nieuwe K3-film gaan van De Sint.
0: Wow, je zegt dat ook zo lief. Hoe oud zijn ze, Sabine?
1: 6 en 4.
0: 6 en 4. Ik voel aan jouw stem dat je ze doodgraag ziet.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is iets, hè. Zo'n klein kind. Ik heb er nu ook één. Ja. Amai, dat is het een en het ander, hè. Ja.
1: Ja. Je kunt dat niet beschrijven totdat je zelf één hebt.
0: Nee, dat is waar. Zeg, en zie je ze veel, je kleinzoontjes?
1: Ik zie ze zeker 2 keer in de week.
0: Oh,
1: ja.
0: Tof is dat. Hoe heten ze?
1: Leon en Emile.
0: En dan nog 2 schone namen ook. Jij met die 2 naar de nieuwe film van K3. En hoe heet die film? Wat is dat voor film? Enfin, een toffe film waarschijnlijk, maar...
1: Ja, ik weet ook alleen, mijn dokter heeft mij dat al doorgemaild. De Sint komt ook van K3.
0: Ah, De Sint natuurlijk. Wel, ja. Die tickets worden jou opgestuurd. Ik wens jou ontzettend veel plezier daar in de cinemazaal met Emile en Leon en de meisjes van K3. Sabine, dankjewel om te luisteren en veel filmplezier. Dag.
1: Ja,

0: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
1: Vrouwentongen met Leen de Marais.

0: deze mag volgende week net niet meespelen. In onze 80s top 800, want uit 1979. Angel Eyes van Roxy Music. Maar diegene die ik vandaag voorstel, wel.
1: Jouw feest van de 80s.
0: Want ik wil toch wel een beetje promo voeren voor wat Belgische muziek ook in de 80s top 800 van volgende week. De 80s waren zeer belangrijke jaren voor de Belgische muziek. En ik heb er één uitgekozen. Ja, we draaien die eigenlijk niet zoveel, maar ik vind wel dat die in de 80s top hoort. Het is een band die eigenlijk twee singles heeft. Twee singles. Kan ik mij daarvan herinneren. Namelijk African Queen en Allé Allé. Van de Belgische band, van de Brusselse band zelfs. Allé Allé. En een van de bandleden was Marca. Marca, ik denk dat hij bassist was bij de band. En Marca, dat is de vader van Angèle. Jawel. Dus zijn dochter is bekender geworden dan hij zelf. De vader van Angèle, Marca, speelt mee op deze fantastisch aansteker. Plaat vind ik dus. Ik hoop eigenlijk dat hij ook een plaats verdient of een plaats kan bemachtigen in onze 80s top 800. Als jij dat ook vindt, stem je hem eraan in. Allé Allé met Allé Allé.
2: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
2: Haal je Walkman uit de kast.
1: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
2: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
1: En luister vanaf maandag
2: naar de 80's top 800
1: van Nostalgie Plus.

0: Stemadvies van mezelf voor de 80's top 800 watt. En dansnummer is dat van de Belgische band Ale Ale met Ale Ale. Zometeen klimmen we samen met Peter Gabriel ergens op het Engelse platteland Salisbury Hill op.
1: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date.
2: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekrecht.
1: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: af aan maakte ze 4 decennia iedereen gek met haar opzwepende dansjes en haar lange benen, Tina Turner. Ik zeg niet dat hij ons gek gaat maken met zijn lange benen en met opzwepende dansen, maar hij kan ons wel gek maken met zijn muziekkennis, want dat heeft hij toch wel als geen ander. Michel Follet, tussen 12 en 1 zometeen. Michel, een zeer goede middag.
1: Prettige middag. Met het oog op de jaren 80 heb ik wat meer jaren 80 al gespeeld de voorbije weken. Er zijn ook van die plaatjes die op de rand zitten, zo'n 79, 80, waarvan je het niet helemaal weet. Dit is er zo een van de Climax Blues Band.

Echt zo'n refrein dat blijft hangen, vind ik. Gotta Have More Love. De Climax Blues Band. Klonk Amerikaans, maar het zijn Britten uit Stafford. In de jaren 70 hadden ze in Groot-Brittannië al een grote hit. En dit werd bij ons een bescheiden succes. Vooral een radiohit. Maar ik ben ervan overtuigd dat je blij zal zijn om hem weer te horen. Straks in 100% Follet, de Climax Blues Band. Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
4: De 80's Top 800.
3: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
5: Prettige dinsdag, het is de feestdag van Paul Simon. En die mag elk uur openen, zo meteen al met Kodachrome. Your golden years, nostalgie plus. Het nieuws, Bart van Langhoven.
6: Goedemiddag. Al maar minder studenten volgen een lerarenopleiding aan de hogescholen. Dit jaar maar 4.000 tegenover 5.000 vorig jaar. Opvallend, want er blijft een tekort aan leerkrachten, zeker in het secundair onderwijs. Vlaamse Hogescholenraad kan de daling met 15% niet uitleggen, omdat ze het nog moeten onderzoeken. Maar sinds kort kan je wel niet meer automatisch instromen in een bacheloropleiding voor leerkrachten als je na je 6e middelbaar meteen bent gaan werken. Dat kan een verklaring zijn. Over het algemeen schreven zich wel meer studenten in aan de Vlaamse hogescholen. Bijna 175.000, zo'n 20% meer op 5 jaar tijd. Een rechter kan je tegenwoordig vaker en sneller vrijspreken als je betrokken bent bij een dodelijk verkeersongeval. Vroeger kreeg je daar sneller een veroordeling voor onopzettelijke doding bijvoorbeeld. Maar nu staat in het nieuwe strafwetboek dat er sprake moet zijn van een ernstige fout. Vooraleer een rechter je kan veroordelen tot die onopzettelijke doding. Nu krijg je wel strengere straffen als je dronken een dodelijk verkeersongeval veroorzaakt. Dan naar de wekelijkse update van de brandstofprijzen. Dieseltankje vanaf morgen opnieuw wat goedkoper. Maximumprijs aan de pomp daalt met ruim 6 eurocent tot €2,43 per liter. En stookolie kost je vanaf morgen €1,53 per liter als je minstens 2000 liter bestelt. Een daling met 3 eurocent. Deze namiddag blijft het zwaar bewolkt met buien vanaf het westen bij een zachte 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna schijnt geregeld de zon en 19 graden. Donderdag blijft het zonnig met soms wat hoge bewolking bij opnieuw die 19 graden. Vrijdag schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen met regen. Maxima vrijdag rond 20 graden.
3: Follet
4: met Michel Follet.

Onze fotogenieke jarige vandaag, die elk uur mag openen, Paul Simon. Hij wordt er 85. In april trad hij nog 3 keer op in Brussel voor zijn afscheidstournee. Dus wellicht zullen we hem hier nooit meer zien, maar horen des te meer. Zeker vandaag bij Nostalgie Plus. Het opzwepende Kodachrome van 1973 heb ik altijd een heerlijke single gevonden. Maar vanwege de merknaam mocht het in Engeland niet worden uitgebracht. BBC wou geen plaat met reclame in. Misschien had Paul Simon het bij de oorspronkelijke titel moeten houden. Dat was Going Home, maar volgens hem viel dat te weinig op. Dus werd het Kodachrome. Ik hoop dat de reclameregulator niet meeluistert. In dit uur laat ik weer heel wat jaren 80 iets horen in aanloop naar onze top 800 van dat decennium. Liedjes van Level 42, Randy Crawford, Pat Benatar en Herman van Veen. Niet onbelangrijk in de carrière van Laurie Spee.

Laurie Spee. Ik denk dat het Laurie Spee is. Zou Laurie Spee kunnen zijn natuurlijk, Amerikaanse zangeres. Maar we zeiden Laurie Spee, omdat ze in 1970 al naar Nederland kwam wonen. In 1982 scoorde ze deze hit en in de jaren 90 werkte ze nauw samen met Herman van Veen. How many times, ik blijf het een zalig liedje vinden. Ze schreef het ook zelf en op 1 september werd ze 80 jaar. Laurie Spee. Don Everly zakte in elkaar op 13 oktober 1962 tijdens repetities voor een tournee met The Everly Brothers doorheen Engeland. Hij vloog over naar Amerika voor een behandeling. En de 22 optredens werden niet geannuleerd. Broer Phil Everly ontdubbelde zich en deed de tournee dan maar in zijn eentje.

Ze schreef het zelf en het werd de grootste hit uit de carrière van die Everly Brothers. John Ford Coley is jarig. Wie? De naam zegt je wellicht weinig en je kan er helemaal geen gezicht op kleven. Het is wel een vrijgeleide om deze prachtplaat te laten horen. Heel compact liedje, goed voor nummer 2 in Amerika. England Dan en John Ford Coley. Hello.

Dat is zo'n liedje dat zichzelf helemaal uitwijst. En toch heel ingenieus is uitgebouwd in amper 2,5 minuut tijd. I'd really love to see you tonight. Hit voor England Dan en John Ford Coley in 1976. Dus exact 50 jaar geleden. Ik weet het, ik doe flink aan beïnvloeding, maar het is voor een goede zaak. Stem deze, zeker in de jaren 80 top 800. La Bicifre. Aha!

0: krachtig anti-apartheidlied dat de wereld veroverde in 87. Het mooie Something Inside So Strong, poëet en zanger Labi Siffre. Ondertussen ook al 81. Daarnet de jarige Paul Simon. Tja, dan mag Art Garfunkel ook zo meteen in zijn eentje.
1: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
4: Ontbijt op bed gelijk een koning.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
4: King size.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: 100% Follet.

Art Garfunkel. In 1979, met een prachtige eigen interpretatie van een klassieker van de Skyliners, een liedje van eind jaren 50. Paul Simon is er nu 85. Art Garfunkel beent hem op 5 november bij. Dan wordt hij ook 85. Herman van Veen tekende in de jaren 80 voor enkele van de allermooiste Nederlandstalige singles. Keer op keer, radiovriendelijk en smaakvol. Zoals dit liedje. Er waren

0: Herman van Veen en Anne, hij nam de ode ook op in het Duits.
1: Anne, die welt is niet zo schön, doch du kannst sie ein bisschen schöner färben.
0: Herman, de Herman van Veen. Het werd trouwens geschreven door dezelfde componist van Hilversum 3. Dat was een Duitser, Hans-Jürgen Buchner. En Herman heeft inderdaad een dochter die Anne van Veen heet. Samen met actrice Marloes Fluitsma. En natuurlijk is er ook Babette van Veen. Maar die kreeg nooit haar eigen liedje. Nou, dan zou ik toch wel protesteren als ik Babette was. Reliquie nu uit de jaren 60. Dit lieve liedje.

Four Jacks and a Jill, zo heten ze. Zuid-Afrikaanse folkgroep die wij alleen kennen van dit liedje van 1968. Maar in eigen land waren ze in dat decennium supersterren. Naar 84 voor deze van Pat Benatar. Nostalgie.

Pat Benatar, We Belong, sfeervol liedje, omschreven als arena rock. Je vraagt je af wie deze omschrijvingen verzint. Maar 1973 nu, een van de 6 Britse top 5 hits voor de Seekers en een van hun 2 nummer 1 hits daar. En ook bij ons werd het een top 10 hit.

0: The New Seekers. 25 jaar geleden overleed Peter Doyle, een van de groepsleden. En dat haalde toen amper de kranten. You won't find another fool like me. De groep had een patent op dit soort zoete liedjes vol ironie. Zo dadelijk, geweldige plaat van de Climax Blues Band.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
2: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Leontis. Zeg, wat doe ik met...
4: Langdurig zieke medewerkers?
3: Ja.
4: Heb je nu even tijd?
5: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Wel, je hebt geen gaatjes.
7: Maar?
6: Nee, geen maar.
7: Alsof.
6: Wat blieft?
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
9: 100% Follet.

The Climax Blues Band en Gotta Have More Love. Weinig blues, als je het mij vraagt, meer pop. Maar de rest van hun repertoire is echt wel blues getint. Het klonk Amerikaans, maar het waren Britten uit Stafford. In 2016 was Bob Dylan de eerste, voorlopig enige muzikant, die de Nobelprijs voor literatuur won. En de literaire wereld stond toch wel op zijn kop. Want er waren evenveel stemmen pro als contra. Bovendien leek Dylan de prijs amper een blik te gunnen. Een van die teksten die iedereen wel kan meebrullen of zingen. Knockin' on Heaven's Door. Hier in een sierlijke uitvoering door Randy Crawford.

0: Persoonlijk vind ik dit de mooiste uitvoering van het Bob Dylan lied. Prachtige stem van Randy Crawford in 89 met saxofonist David Sanborn. En als ik me niet vergis doet ook Eric Clapton mee. Na 1965, 13 oktober, want dat zijn we vandaag. Die dag namen de Who My Generation op in de Pye Studios in Londen. En de Beatles sleutelden op dezelfde dag aan Drive My Car, een paar kilometer verder. Opnames die 5 uur duurden en na middernacht eindigden in de EMI Studios in Londen. En zo werden er liefst 2 klassiekers op 1 en dezelfde dag geboren.
1: Nostalgie Plus. 100% Beatles.

Was dat het geluid van hun klaxon? Misschien biep biep. Yeah, the Beatles. En Drive My Car. John Lennon had als laatste van de Beatles in februari 65 zijn rijbewijs gehaald. Hij was toen 24. Paul McCartney was de snelheidsduivel van de vier en kreeg in de jaren 60 geregeld tijdelijk rijverbod. Dus yes baby, you can drive his car. Nog een knappe van level 42 in de staart van deze 100% Follet. Want het is opvallend hoeveel hits die in de Nederlanden hadden. En eerlijk, ze worden gereduceerd tot hooguit 3 of 4. Deze wordt daarbij vaak vergeten. Het heerlijke To Be With You Again.

echt wel goed hoor. Deze Level 42, To Be With You Again. Heel graag zelfs. Morgen. Zelfde uur. Nou ja, zelfde zender. Kan moeilijk vreemd gaan, hè. Samen met technicus Sen de Papa. Domi, wacht je op na 1 uur. Seb na 4 uur. En Ann na 6 uur met jouw verhaal allemaal de moeite waard. Tot aan het nieuws. The Real Thing.

0: gaat niet meer.
1: Oei, en hoe lang speelt het al?
0: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
1: Oh, klassiek geval.
0: Is het nog te redden?
1: Nee, tijd voor iets nieuws.
0: En waar vind ik dat?
1: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
0: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
1: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
0: Gratis?
1: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
0: Macri, waar beter slapen begint.
2: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
3: De 80's Top 800.
2: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
4: Goedemiddag, lekker veel muziek heb ik voor je klaarstaan met filmtracks uit 1986. Straks onder andere Berlin met Take My Breath Away. Met, dat is voor zometeen, met Dynamite. En we beginnen met Paul Simon en Graceland zometeen uit het gelijknamige album. Your golden years, nostalgie plus. En nu tijd maken voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De politie heeft intussen 2 verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Onder wie ook de vermoedelijke dader die afgelopen nacht een agent van 41 doodschoot. Dat schrijft het laatste nieuws. De agent wilde een auto onderscheppen die gestolen was bij een carjacking. Maar hij werd daarbij doodgeschoten. Een sporenonderzoek is nu volop bezig. Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Op het Assize-proces over de dood van Dien heeft de mama van de kleuter getuigd. Het was heel emotioneel. Ze vertelde dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex-vriendin te laten. En voegde ook toe dat ze niet wist dat Dave de Kok al in de gevangenis had gezeten voor mishandeling met de dood tot gevolg. De Kok doodde eerder ook al Miguel, dat is een jongetje van 2. Hij kreeg daarvoor 10 jaar cel. Nu riskeert de Kok 30 jaar cel. En voor de kust van Bulgarije aan de Zwarte Zee zijn opnieuw 2 schepen aangevallen door drones. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 15 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanval zit. De NAVO laat intussen weten dat het haar militaire aanwezigheid aan de oostflank zal versterken als dat nodig is. De afgelopen dagen werden meerdere schepen aangevallen. Het is bewolkt met lichte regen. Deze namiddag krijgen we meer buien, maar tegen de avond klaart het overal op met maxima tot 22 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig tot 19 graden. Ook vrijdag eerst nog zonnig, daarna meer wolken met regen en 20 graden.

0: Jouw feest van de 80's.
1: Vanaf aanstaande maandag de 80's top 800 hier bij Nostalgie Plus. Een week lang je hartje ophalen, je 80's hartje. Met de 800 grootste hits uit de 80's. En jij bepaalt mee wat er uiteindelijk in die lijst gaat terechtkomen door te surfen naar onze website nostalgie.plus. Iedere dag presenteer ik je 6 songs uit films. 1 jaar zetten we centraal. Vandaag is dat het jaar 1986. Met een film waarin Tom Cruise meespeelt als de roekeloze gevechtspiloot Maverick, die valt voor zijn instructrice, gespeeld door Kelly McGillis. Voor de soundtrack, de titelsong, werd Berlin aangezocht om een nummer te schrijven of een nummer op te nemen. Take My Breath Away werd het liefdesthema uit de film, maar in die film was ook nog Danger Zone van Kenny Loggins te horen. De muziek is van Giorgio Moroder, de tekst schreef Tom Whitlock en dat is een mooi verhaal, want hij was de monteur die de remmen van Moroder's Ferrari kwam repareren en bleek ook dan nog een keertje goed nummers te kunnen schrijven. Zangeres Terry Nunn van de Amerikaanse band Berlin zong het liedje in en het werd een wereldhit, nummer 1 in Amerika en Engeland en bekroond met een Oscar. Binnen de band zorgde het succes wel voor ruzie, want niet iedereen wilde bekendstaan om een ballad van iemand anders. Een jaar lang later ging de band uit elkaar. Uit Top Gun 1986, hier is Take My Breath Away.

0: De Hollies, populair in de jaren 60. En terecht, want we hebben flink wat grote hits afgeleverd. Dit was er eentje, Sorry Suzanne. En straks gaan we naar de disco van de jaren 70 met Jimmy James en de Vagabonds. It's a
1: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Kop
1: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
5: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
4: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
6: Dats24.
7: CCR.
8: Staat erin.
7: ABBA.
8: Uiteraard.
7: Culture Club.
8: Zeker weten.
7: Shirley Bassey.
8: Elton John. Ze staan allemaal in het boek.
7: 100% Follet.
8: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
7: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
9: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
10: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
9: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
10: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
9: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
10: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
12: Tijd om het binnen gezellig te maken.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
14: Het beste uit de 60s,
15: 70s
14: en

0: vergeten groeven.
1: Met The Romantics, What I Like About You. En daarvoor de disco van Jimmy James en The Vagabonds, I'll Go Where The Music Takes Me. We gaan naar de jaren 60 en de beginperiode van Chicago. Een van de stichtende leden is vandaag jarig. Hij viert zijn 22, Robert Lamb. Robert Lamb is een deel dus van de band die oorspronkelijk Chicago Transit Authority heette. En hij was een van de mensen die vocals verzorgde, maar ook toetsenist was bij de band. Een van de nummers waarop hij zelf ook te horen is, is deze. Does Anybody Really Know What Time It Is? Een vergeten groef uit 1969.

0: jouw feest van de 80's.
1: Met Chicago en de vergeten groef naar aanleiding van de verjaardag vandaag van Robert Lamb, een van de leden van de band. Does anybody really know what time it is? Een album dat we vandaag centraal zetten hier bij Nostalgie Plus. In het feest van de 80's, om af te tellen naar onze 80's top 800, is Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. In 1986 kon Lionel niets fout doen. Zijn derde soloalbum Dancing on the Ceiling ging in Amerika meteen naar nummer 1. Met onder andere een Oscar-winnaar, Say You, Say Me daarop. En een titelnummer waarvoor hij de videoclip echt over een plafond danste. Dat lukte dankzij een ronddraaiende kamer, een truc die regisseur Stanley Donen al in 1951 bij Fred Astaire had gebruikt. Het is een legendarisch classic album geworden in de jaren 80. Dancing on the Ceiling van Lionel Richie, de eerste track die ik eruit laat horen vandaag, is

0: Soms is een liedje zo goed dat je het gewoon wil lenen. In 1963 hadden de Crystals al een hit. Met een productie van Phil Spector, Then He Kissed Me. Brian Wilson van de Beach Boys was een enorme bewonderaar van de man. En nam het nummer 2 jaar later zelf op met de Beach Boys. En het moest natuurlijk Then I Kissed Her worden. Straks bij ons de comeback 1987 van de Bee Gees.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
3: van nostalgie.plus.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
9: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
10: Maar alleen nee, mama.
8: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
11: Zaterdag nacht in de gezinschat.
12: Papa, kom je mij halen van de fuif?
13: Oké.
12: En dan kan Noor ook ineens mee.
13: Oké.
12: En Emma?
13: Oké.
12: En Simon?
13: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké.
11: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
13: Voor mijn step. Hè.
11: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
14: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
17: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
18: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
19: IKEA.
18: Voorwaarden op IKEA.be.
20: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
21: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
20: Imos Koopman!
22: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Relaxed.
24: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
27: Ook in mij?
26: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
28: Achter jou staat Xerius.
29: Eurodreams Droomcentrale.
30: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
29: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
30: Amai.
29: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
31: Eurodreams. Your Golden Years.
1: Nostalgie Plus.

0: Robin Scott, zo heette die. Met zijn naam M was zijn pseudoniem waarmee hij in 1979 een wereldhit had met deze popmuziek.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Jarenlang was Peter Cetera de hoge stem van de band Chicago, bekend van ballads als If You Leave Me Now. In 1985 stapte hij op uit de band om solo te gaan en zijn eerste single was meteen raak. Glory of Love werd in de zomer van 1986 een Amerikaanse nummer 1 hit. Peter Cetera schreef het nummer samen met topproducer David Foster en zijn toenmalige vrouw Diane Nini en het was oorspronkelijk bedoeld voor de film Rocky 4. Daar werd het afgewezen en uiteindelijk belandde het bij de producers van de film The Karate Kid Part 2. En dat bleek een schot in de roos. De tekst over een man die als een ridder voor zijn geliefde wil vechten, paste perfect bij de film. Kreeg een Oscar-nominatie, moest het afleggen tegen Take My Breath Away, dat ik eerder dit uur al draaide. Hier is Peter Cetera. The Glory of Love.

0: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
5: Het is Fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
4: Ontdek onze realisaties op bruvo.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
4: De 80's Top 800.
6: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
7: Goedemiddag, straks Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. En een superclassic van Simon & Garfunkel, daar begin ik dit uur mee. Bridge Over Troubled Water komt eraan. Maar eerst tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politievakbond vraagt een strengere aanpak tegen geweld op agenten. Aanleiding is de dood van een politieagent van 41 in Jette in Brussel. Hij werkte bij de anti-overvalbrigade en moest een auto onderscheppen die gestolen was bij een carchecking. Maar de agent werd doodgeschoten. De politievakbond reageert geschokt en eist dat de regering dringend met maatregelen komt. De schietpartij wordt nog volop onderzocht. De vermoedelijke schutter werd volgens media opgepakt, maar dat is nog niet bevestigd. Het parket geeft over een half uurtje meer uitleg. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is een school ontruimd na een CO-vergiftiging. 1 volwassene en 3 kinderen hadden verzorging nodig. Volgens de burgemeester zou de oorzaak een defect aan een verwarmingsketel zijn. Die werd gebruikt in 11 klassen. De gemeente zorgt voor de opvang van de geëvacueerde kinderen, maar de meeste van hen mochten intussen naar huis. De luchthaven van Neurenberg in Duitsland was een tijdje volledig afgesloten na een mogelijke noodsituatie met een vliegtuig. Dat meldde Duitse media. Een passagiersvliegtuig vanuit het Griekse eiland Corfu kreeg begeleiding van straaljagers om veilig te landen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand was. Maar de politie controleerde daarna het vliegtuig en zegt dat er geen gevaar is. Het vliegverkeer werd stilgelegd en vluchten werden omgeleid. En in Frankrijk betogen vandaag opnieuw 100.000 scholieren tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Volgens de politie worden er tot 200.000 betogers verwacht. Zo'n 200 scholen blijven daardoor dicht. De Franse regering heeft op verschillende plaatsen extra maatregelen genomen. Het protest liep al meerdere keren stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. Het is bewolkt met lichte regen. Deze namiddag krijgen we meer buien, maar tegen de avond klaart het overal op met maximaal tot 22 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig tot 19 graden. Ook vrijdag eerst nog zonnig, daarna meer wolken met regen en 20 graden.

0: Het was origineel van Randy Newman, maar de meest legendarische versie was ook gebruikt voor een film, 9½ Weeks. You Can Leave Your Head On, dat was Joe Cocker.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met een filmtrack, opnieuw een filmtrack uit 1986 van de film Short Circuit. Johnny, dat is de robot uit de film. Number 5 is een militaire machine die door de bliksem wordt getroffen en daardoor tot leven komt. Number 5 is alive. Nieuwsgierig en doodsbang om uit elkaar gehaald te worden, slaat hij op de vlucht en kiest dus zelf zijn eigen naam. Johnny 5. Met de familiegroep DeBarge had hij al wereldhits te pakken met onder andere Rhythm of the Night. En in 1986 waagde Al DeBarge de stap naar een solo-carrière en zijn eerste single was dus de titelsong uit die film Short Circuit. Who's Johnny? Vrolijke, dansbare pop geschreven door het echtpaar Peter en Ina Wolf in Amerika. Goed voor een derde plaats in de hitparade. Met in de videoclip onder andere Ally Sheedy uit The Breakfast Club die als getuige wordt ondervraagd. Haar tegenspeler Steve Guttenberg had geen tijd en is alleen te zien als een kartonnen bord in die videoclip. Hier is Al DeBarge.

0: haalde zijn inspiratie bij het album Sgt. Pepper's van de Beatles. Wilde ook een beetje psychedelische rock afleveren op zijn album Picnic. Dat was Meester Prikkebeen van Boudewijn de Groot. En straks hier bij Nostalgie Plus, Cliff Richard.
1: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
2: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. Wij hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
1: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
5: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
6: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
5: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
7: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
8: Ja.
7: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
8: Oh, ja.
7: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
8: Ja.
7: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
8: Ja!
7: Mevrouw, welke kiest u?
8: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
12: Het beste uit de 60s,
13: 70s
12: en 80s.

0: album Like a Virgin. Madonna met Material Girl. Na Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.
1: Vergeten groeven.
0: Voor onze vergeten groef gaan we terug naar 1959. Vandaag is Mary Osmond jarig. Een van de leden van de Osmond family. Zelf had ze dus een paar kleine hitjes. Onder andere samen met haar broer Donnie. En dit vergeten groefje uit 1973 ga ik op je loslaten. Mary Osmond met Paper Roses.

0: Het zingende echtpaar, dat flink wat hits voor anderen had geschreven. En in 1988 zelf ook scoorde. Womack & Womack met Teardrops.
1: Ja, feest van de 80's.
0: Een feest dat zo uit de hand loopt dat de gasten tegen het plafond gaan dansen. Dat is het hele idee achter Dancing on the Ceiling. Lionel Richie bracht een nummer uit in de zomer van 1986. En het werd een beetje een vrolijke opvolger van All Night Long, waar iedereen op hoopte. De videoclip is even beroemd als het nummer zelf. Regisseur Stanley Donen liet een complete kamer bouwen die kon ronddraaien, zodat Lionel en zijn gasten echt over muren en plafonds leken te lopen. Het was in die tijd de duurste videoclip ooit gemaakt. Met onder andere gastrolletjes voor acteurs Rodney Dangerfield en Cheech Martin. Het album staat vandaag centraal hier bij Nostalgie Plus in deze namiddag. Dancing on the Ceiling, 1986. Hier is Lionel Richie.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
1: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven.
4: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Code Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Dat is goeie business. En pleasure.
6: Info op telenet.be.
7: Ja, dat wordt weer overwerken.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: 80s.
1: Met Donna Summer en On The Radio. En daarvoor nog Eric Clapton, I Shot The Sheriff hier bij Nostalgie Plus. Het feest van de 80s. Volgende week kan je je hartje ophalen met allemaal hits uit de jaren 80 in de 80s top 800. En als je wil meestemmen, kan dat natuurlijk via onze website nostalgie.plus. Ik zet iedere dag 6 titelsongs uit films uit de kijker. Vandaag het jaar 1986. En de actiecomedie Running Scared, waarin Billy Crystal en Gregory Hines spelen, die we ook al kenden uit White Nights. Ze spelen twee agenten uit Chicago die genoeg hebben van de kou en het gevaar. Ze dromen van een eigen bar in het zonnige Key West, maar moeten eerst nog 1 drugsbaas oppakken. We zien onder andere in de videoclip het duo meezingen en dansen met Michael McDonald, de man met de warme, heese stem die we kennen van de Doobie Brothers natuurlijk. In 1986 kreeg hij een cadeautje uit de handen van Rod Temperton, de Britse liedjeschrijver achter Thriller en Rock With You van Michael Jackson. Sweet Freedom was de titelsong van die film, Running Scared. En je hoort hem nu hier bij Nostalgie Plus.
2: Nostalgie Plus.
3: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op ikea.be.
8: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
9: Oh, een eekhoorn.
8: Een safari in de jungle.
9: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
8: Of maak van je koffiezet.
10: Voilà, uw koffie.
8: Een professionele espresso-machine.
10: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
11: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
13: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
15: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
16: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
17: Zeg, ik ben niet mee met onze...
18: Jullie cafetariaplan?
17: Ja.
18: We bekijken het even samen.
19: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
17: Maar?
3: Nee, geen maar.
19: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. Met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
1: Oh, dokter, het gaat niet meer.
2: Oei, en hoe lang speelt het al?
1: Oh, al maanden. Uh-huh. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
2: Oh, klassiek geval.
1: Is het nog te redden?
2: Nee, tijd voor iets nieuws.
1: En waar vind ik dat?
2: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
1: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
2: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
1: Gratis?
2: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
3: Macri, waar beter slapen begint.
4: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
3: De 80's top 800.
4: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
5: Daarnet nog de Moody Blues behandeld in het boek van Michel 100% Follet. En zometeen heb ik Paul Simon voor je klaarstaan. Your golden years. Met 50 ways to leave your lover. Nu is tijd maken voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het Brusselse parket heeft meer uitleg gegeven over de schietpartijen in Brussel. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de dood van een politieagent in Jette, dat heeft procureur des Konings Manil gezegd. Hij verduidelijkte niet om hoeveel personen het precies gaat. De agent wilde een auto onderscheppen die gestolen was bij een carjacking, maar hij werd daarbij doodgeschoten. Bij het dodelijk schietincident in Elsene zijn nog geen verdachten opgepakt. Daarbij viel gisteravond 1 dode. Meerdere schoten werden gelost. Hij stierf in de inkomhal van zijn appartementsgebouw. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht, maar het incident heeft niets te maken met de dood van de agent. In Hasselt zijn ook 2 politie-inspecteurs gewond geraakt tijdens een arrestatie van een man van 31. Het gebeurde vorige week tijdens een patrouille. De verdachte verzette zich tijdens de controle en viel de agenten aan. 1 van hen was er erg aan toe en moest geopereerd worden. De agent is voor lange tijd arbeidsongeschikt. En de luchthaven van Neurenberg in Duitsland was een tijdje volledig afgesloten na een mogelijke noodsituatie met een vliegtuig. Vanuit de cockpit werd een noodsignaal voor een kaping verstuurd. Het passagiersvliegtuig dat vanuit het Griekse eiland Corfu kwam, kreeg begeleiding van straaljagers. De politie controleerde daarna het vliegtuig, maar er was geen gevaar. De politie onderzoekt nu of het noodsignaal per ongeluk werd verstuurd of het gaat om een technisch defect. Deze namiddag is het zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna krijgen we meer opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna brede opklaringen en 19 graden. Donderdag zonnig bij 20 graden.
3: Dominique Krommen.

0: Jouw feest van de 80's.
1: Met Sniff and the Tears, een van de classics uit de 80's, Driver's Seat. Zou trouwens ook een classic uit de 90's kunnen geweest zijn, want toen kwam het nummer opnieuw uit. Maar is dus oorspronkelijk uit 1980. We hebben weer tijd voor een filmtrack. En nu gaan we terug naar 1986, het jaar dat we vandaag centraal zetten met de film Legal Eagles. De regisseur Ivan Reitman was de man achter Ghostbusters en hij regisseerde Robert Redford en Deborah Winger, die twee advocaten spelen die het tegen elkaar opnemen en toch moeten samenwerken in een zaak rond kunstfraude en een mysterieuze jonge vrouw die gespeeld werd door Daryl Hannah. In 1986 moest Rod Stewart zijn rauwe rockhand even thuis laten, want Love Touch was de titelsong van dat nummer, geschreven door Mike Chapman, Holly Knight en Gene Black. Een trio met een indrukwekkende lijst hits achter hun naam. Hier is Rod Stewart.

0: Even wat gas terugnemen op deze dinsdagnamiddag met Tom Jones, The Green Green Grass of Home. De Police straks, Every Little Thing She Does Is Magic. En zometeen al Gloria Gaynor. It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad, een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
6: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
5: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
7: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
8: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Het beste uit de 60s, 70s.

0: 80's, 1981. Een goede tip misschien om in je lijstje te zetten voor onze 80's top 800. Volgende week hier bij Nostalgie Plus. Every little thing she does is magic.
1: Vergeet de groeven.
0: En nu gaan we terug naar 1940. Vandaag is het de geboortedag van de Engelse gitarist en zanger Chris Farlow. Die in 1966 een dikke hit had met Out of Time. Een nummer dat geschreven werd door Mick Jagger en Keith Richards. Een andere liedje waar hij bekend mee geworden is een klein beetje een vergeten groef, waarmee we misschien wel teruggecatapulteerd worden naar de jaren 90 en begin jaren 2000 met de tv-serie The Office, want daar was het de titelsong van die tv-serie. Handband, Handbags and Bladracks. 1967 werd het nummer opgenomen door Chris Farlow.

0: Een debuut om u tegen te zeggen. The Alternative Way van de Nederlandse zangeres Anita Meijer.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Vandaag aandacht voor het album Dancing on the Ceiling van 1986. Daarop stonden verschillende grote hits en een van de liefdesliedjes die erop terug te vinden waren. Ballerina Girl schreef Lionel Richie voor zijn dochtertje Nicole, dat hij en zijn toenmalige vrouw als klein meisje in huis namen en later adopteerden. Een teder slaapliedje van een trotse vader gezongen aan de piano. Het kwam uit als single in 1987 en stond in de Amerikaanse top 10 uit het album Dancing on the Ceiling. Hier is Lionel.

0: superclassic met een gouden randje van James Brown. I Got You. Ik heb er nog zo eentje voor je klaarstaan uit 1985 van Dire Straits.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
3: van nostalgie.plus.
6: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
8: Ontbijt op bed gelijk een koning.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
8: King size.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee!
10: Oei, wat is er?
11: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
10: Oei.
11: Ja, wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immos Koopman!
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Your golden years.
2: Nostalgie Plus.

0: jouw feest van de 80's.
1: Met Kincaid daarnet, Dreams Are Ten A Penny. En daarvoor Walk of Life van Dire Straits. Het feest van de 80's volgende week. Je hartje ophalen met de 80's top 800. En ik heb een laatste track van een filmtrack uit 1986 voor je klaarstaan. Een nummer uit een tekenfilm, An American Tale, dat geproduceerd werd door Steven Spielberg. Met het muisje Fievel, die emigreert met zijn familie van Rusland naar Amerika, maar raakt een onderweg kwijt. De titelsong werd gezongen door Linda Ronstadt samen met soulzanger James Ingram. Somewhere Out There heet het. De muziek van de film is van James Horner, die later ook Titanic zou componeren. Samen met het beroemde schrijversduo Barry Mann en Cynthia Weil schreef hij dus dit liedje. Somewhere Out There. Hier zijn Linda Ronstadt en James Ingram.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi Keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Code Yellow.
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
5: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed.
9: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Kop
17: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
18: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
17: is wie er mag rijden. Yes, munt.
18: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
19: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
20: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
19: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
20: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
19: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
21: CCR.
22: Staat erin.
21: ABBA.
22: Uiteraard.
21: Culture Club.
22: Zeker weten.
21: Shirley Bassey. Elton John.
22: Ze staan allemaal in het boek.
21: 100% Follet.
22: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
21: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
23: Tijd om het binnen gezellig te maken.
24: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod. En totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service. Voel je je meteen thuis.
23: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
24: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
23: Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
25: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
26: De 80's top 800.
25: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
27: De Paul Simon is vandaag jarig. Hij is 85 geworden en wij vieren mee met ieder uur een classic. Zometeen de Boxer.
28: Your golden years. Nostalgie plus.
27: Het is 4 uur nieuws met Vrouwtje Kaljon.
29: Een goeie namiddag. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette. Dat heeft Brussels procureur des Konings Maniel gezegd. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking. Volgens het parket werd hij 1 keer geraakt, maar er wordt nog onderzocht hoeveel schoten er in totaal werden gelost. Politieagenten vonden ook nog een grote hoeveelheid drugs in de gestolen auto. Er was gisteravond ook een dodelijke schietpartij in Elsene, maar daarbij zijn voorlopig nog geen verdachten opgepakt. De twee schietpartijen hebben niets met elkaar te maken. In de Kamer hebben de parlementsleden een minuut stilte gehouden voor de overleden agent. Daar wordt vandaag het parlementaire jaar geopend. Normaal moest premier De Wever daar zijn State of the Union houden. Maar de regering heeft nog geen begrotingsakkoord. De Wever is zelfs helemaal niet komen opdagen in het parlement, tot groot ongenoegen van de oppositiepartijen. Ze noemen De Wever laf en zeggen dat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt voor deze mislukking. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta, dat is de Spaanse exclave in Noord-Afrika. Bijna 3 maanden geleden drongen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar er verbleven nog enkele duizenden mensen in tentenkampen. Die werden ontruimd speciaal voor het bezoek van het koningspaar. Deze namiddag is het zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna krijgen we meer opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna brede opklaringen en 19 graden. Donderdag zonnig bij 20 graden en vrijdag opnieuw bewolkt met in de namiddag regen.
27: Dankjewel, Fraukje. De files, waar schuif je 20 minuten aan of langer? Dat is het geval op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Dan verlies je 45 minuten van Stabroek tot Antwerpen-Noord. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen 40 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 25 minuten bij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. E34 naar Antwerpen, 25 van Melsele tot Sint-Anna Linkeroever. Op de Brusselse buitenring verlies je 20 minuten van Diegem tot Grimbergen en ook 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
0: Good Vibrations
1: met Sebastian de Krop.

De laatste minuut zingen ze alleen maar la la la. Maar Simon en Garfunkel die komen daar zonder problemen mee weg. Dit was The Boxer. Goedemiddag, het is 4:09 en wat is het een lekker warme herfstdag. Ik denk dat heel wat mensen zich vandaag overkleed hebben. Ikzelf ook bijna. Ik ging vanochtend namelijk de deur uit in een goede dikke pull met een jas daarboven en dacht plots, wat is dit zo warm? Dus ja, ik ben maar vlug even teruggekeerd. Ik heb de pull achterwege gelaten en gelukkig maar. Goedemiddag, je staat aan de start van een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show extra veel Paul Simon. Dat is voornamelijk vandaag zijn verjaardag. En dus starten we ieder uur met een classic van Simon & Garfunkel of van Paul Simon solo. Ik geef een exemplaar weg van 100% Follet, het nieuwe boek van Nostalgie Plus collega Michel Follet. En in jouw feest van de 80's wil ik vandaag graag weten met welke auto jij of je ouders in de jaren 80 reden. Voilà. We zijn vertrokken met straks een zanger die in de 80's een garage vol luxe wagens had staan, Ferraris, een Aston Martin en een rode Bentley. Ik heb het over Elton John, Crocodile Rock, zo na Survivor. Dit is Eye of the Tiger.

0: Crocodile Rock, een 70s hit van Elton John. Hij scoorde zijn eerste hits in die 70s. Maar wees maar zeker dat hij ook in de 80s top 800 goed vertegenwoordigd zal zijn. Nikita bijvoorbeeld en I'm Still Standing zijn 80s classics. Ga ook stemmen voor Elton John of wie dan ook op onze website nostalgie.plus. Straks 80s reggae met UB40, Sing Our Own Song en Cloud, Save Me.
1: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
2: Dierenmannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
3: Oh.
2: En zijn visgrief.
3: Ah.
2: Waterskis.
3: Plezant.
2: Een pizzaoven.
3: Allee.
2: Oula, en zijn nieuwe vriendin.
3: Hé, hey, wat? Laat zien.
1: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
2: Ja, oh, ik wil ook mijn pensioen.
1: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
6: 26% op spinazie. Mmm, nog eens lekkere spinaziepuree.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Rollon. 4 voor 2.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Oh, dokter, het gaat niet meer.
4: Oei, en hoe lang speelt het dan?
3: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
4: Oh, klassiek geval.
3: Is het nog te redden?
4: Nee. Tijd voor iets nieuws.
3: En waar vind ik dat?
4: Bij Macri. Bedden en matrassen die je wel goed aanvoelen.
3: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
4: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
3: Gratis?
4: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
5: Macri, waar beter slapen begint. Your Golden Year.

hoeft niet noodzakelijk naar Jamaica voor een goede reggae-song. Ook UB40 scoorde er meerdere. Sing our own song. En zometeen kan je meezingen met de dames van Cloud Save Me. Het is dinsdag namiddag, een paar minuten voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws, want onthoud ik van vandaag wel dat een huis kopen al maar meer geld kost. Als je ook plannen hebt om te verhuizen, weet dan dat een gemiddeld huis in Vlaanderen ondertussen net geen 400.000 euro kost. Een stijging met 3,5% als je vergelijkt met vorig jaar. Voor een appartement betaal je zo'n 300.000 euro en dat is ook bijna 2% meer op een jaar. Daarnaast betaal je ook al maar meer voor een woonlening, want de rente die staat op het hoogste peil in 15 jaar. Nu, 400.000 euro, dat is nog niks als je vergelijkt met wat er betaald is voor een shirt van de Amerikaanse basketballegende Michael Jordan. Het truitje dat hij droeg tijdens de NBA Finals in 1998 is verkocht voor 12,5 miljoen euro. Dat is zot, toch? Gewoon voor een sporttruitje. En ja, een sporticoon heeft het gedragen, want dat is Michael Jordan wel. En het is een gehandtekend truitje. Maar toch, ik zou er mijn geld niet aangeven, eerlijk gezegd. Niet dat ik ooit een bedrag van die orde ga gespaard hebben, denk ik. In de verse verte zelfs niet. En als je nog op zoek bent naar een uitstap voor morgen, misschien moet je naar de plantentuin in Meissen, want er staat daar opnieuw een reuze aronskelk in bloei. Dat is een plant waar je niet naast kan. De aronskelk heeft een bordeauxkleur en is maar liefst bijna 2,5 meter hoog. En ja, ook de geur, daar kan je niet naast, want mocht je willen gaan, onthoud dan dat de reuze aronskelk ontzettend stinkt naar verluid, naar rottend vlees. En je moet je ook haasten, want de bloei duurt maar 2 tot 3 dagen, dus wellicht is het na morgen al gedaan.

Save Me van Cloud. De dames hebben het hier voor het zeggen, want ik zie dat er eentje van ABBA klaar staat. En Belinda Carlisle zo meteen, ze gaat in het zand spelen. Eerste weg op voor de files die met een verliestijd van 20 minuten of meer. De langste file vind je op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Je schuift een uur aan tussen Berendrecht en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 40 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen 25 minuten extra van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. E34 naar Antwerpen 25 van Melk. Stillen tot Sint-Anna Linkeroever. Op de Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek-Oppen tot Diegem. En ook 20 minuten op D17 naar Antwerpen tussen Kruibeke en Antwerpen-West.

0: muziek uit de film MASH, Suicide is Painless. Zometeen gaat ABBA de disco tour op met Lay Your Love on Me. Ik heb het favoriet kleurtje van de Rolling Stones. De openingszin. Hier bij Nostalgie Plus zing je de classics mee van voor naar achter. Maar kan je die classics ook herkennen op basis van de eerste zin? Iedere dag test ik het uit en spelen we dit spelletje, de openingszin. Ja, en dat doen we niet zomaar. We spelen ook vandaag natuurlijk voor 4 filmtickets. Die kunnen van jou worden als je de eerste zin herkent, de openingszin van de volgende 80s song. I come from down in the valley. Welke 80s classic start met deze zin? 80s, natuurlijk naar aanleiding van de 80s top 800, die hier volgende maandag van start gaat. En het is een nummer die ongetwijfeld hoog gaat eindigen in de lijst. Daar ben ik nu al zeker van. Maar herken je het ook op basis van die openingszin? Dit is hem. I come from down in the valley. Bij welke 80s classic hoort dit? Laat het nu weten en stuur mij een bericht via WhatsApp. Dat kan je doen op 0477 900 800. Je speelt dus voor 4 filmtickets. Die kunnen van jou worden als je weet van welke 80's song dit de eerste zin is. I come from down in the valley. Je mag je antwoord nu sturen.
1: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
2: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
1: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
4: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Lay Your Love on Me van ABBA. Ze zijn al heel wat jaren op pensioen, maar dat kan je niet zeggen van de Rolling Stones. Naar verluid zouden de Stones aan het werken zijn aan een nieuw album. Dat heeft een saxofonist waar ze vaak mee werken verklapt. Mick Jagger en de Rolling Stones zijn ondertussen tachtigers, maar blijven duidelijk eeuwig jong. Dit is uit het begin van hun carrière, 60 jaar geleden. Painted Black van de Rolling Stones.

0: Is er toch leuke muziek gemaakt in de 80s? Misschien eentje voor in jouw lijstje voor de 80s top 800. Heartache van Pepsi en Shirley.
1: De openingszin.
0: Vandaag is mijn kandidaat Sandra uit Grembergen. Sandra, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Sandra, je staat al de hele dag in de keuken. Hoe komt dat?
2: Ja, ik ben aan het bakken. Ik heb brood gebakken, ik heb soezen gebakken. Ik ben kroketten aan het maken voor in de diepvriezer te steken.
0: Oké. Okay.
2: Dus een beetje voorbereidend werk.
0: Ja, een beetje de voorraad aanvullen dus, zeg maar.
2: Ja.
0: Kroketten maken voor in de diepvriezer, het lijkt mij ontzettend moeilijk om zoiets te maken. Maar waarschijnlijk is het niet. Is dat het niet?
2: Eigenlijk is het heel simpel.
0: Ja.
2: Maar ja, het vraagt juist een beetje tijd.
0: Voilà, een beetje tijd. En als je het eenmaal in de vingers hebt, dan lukt het helemaal, hè?
2: Zeker.
0: Ben je dan ook fan van Timon, die hier iedere dag hoort bij Lene en Vrouwentongen?
2: Ja.
0: Altijd leuk, hè? Al die gerechtjes en dergelijke. Goed, ik bel jou natuurlijk voor iets helemaal anders. Voor filmtickets, want die kan je winnen met deze quiz. Ik ben op zoek naar een 80s classic die begint met deze openingszin. I come from down in the valley. Van welke 80s song is dat volgens jou het begin, Sandra?
2: Dat is van het prachtige Bruce Springsteen nummer
0: De Ridders. Ja. Helemaal juist. Proficiat. Die 4 filmtickets die zijn voor jou. Een prachtig nummer, inderdaad. Hoort het thuis in jouw top 3 voor de 80's top 800?
2: Het zou kunnen in thuis horen, zeer zeker. Maar er zijn zoveel prachtige nummers gemaakt in de 80's dat het moeilijk kiezen zal worden.
0: Ja. Ja, als je nog niet gestemd hebt, zeker doen. Dat kan je doen via onze website nostalgie.plus. Welke herinneringen heb jij trouwens aan de 80's?
2: Vooral leuke ontspanning, de jeugdbeweging, uitgaan, de muziek. Eigenlijk onbezorgd, nergens last van, maar genieten.
0: Dus jij was een tiener, begrijp ik daaruit, in de 80's, hè?
2: Ja.
0: En inderdaad, voor velen heel herkenbaar, denk ik, die onbezonnen tijd. Dat was de 80's, hè. Zeker wel. Met dit soort muziek, ook toen op de radio en nu opnieuw. The River van Bruce Springsteen. Dankjewel, Sandra, en een fijne dinsdag nog, hè.

0: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
1: Die tijdsregistratie bedoelt je?
0: Ja.
1: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Hey schatje. Oh, ik ben gaan shoppen, hè.
4: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie ik.
3: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
4: Ja,
3: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
4: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit, hè. Met twee lagen is het perfect. Oh. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
3: Oh, goed. Dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
4: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
3: Oh.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
8: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
10: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
11: De 80's top 800.
10: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
12: Nostalgie. Paul Simon is vandaag jarig, je wordt 85. Wij beginnen daarom iedere uur met muziek van hem, zometeen late in the evening.
13: Your golden years. Nostalgie plus.
12: Het is 5 uur, Vrouwtje Kaljonde komt erbij met nieuws.
14: Goedemiddag. De Brusselse politie rouwt om zijn overleden collega. Daarom organiseert het vrijdag een herdenking. Die zal plaatsvinden om 11 uur in het Jubelpark. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de dood van de agent van 41. We weten al dat de man werd doodgeschoten tijdens een politieinterventie na een carjacking. De agent werkte in Burger en kreeg 1 kogel in zijn hoofd. Het parket onderzoekt nog hoeveel schoten er in totaal werden gelost. Op de grond vond de politie ook meerdere wapens en in de gestolen auto lag een grote hoeveelheid drugs. Verschillende verdachten zijn opgepakt. In de Kamer is het parlementair jaar geopend. Dat gebeurde zonder begrotingsakkoord en zonder premier De Wever. Die moest normaal vandaag zijn State of the Union houden. Maar de regering heeft nog geen begrotingsakkoord. De Wever is zelfs helemaal niet komen opdagen in het parlement, tot groot ongenoegen van de oppositiepartijen. Ze noemen De Wever laf en zeggen dat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt voor deze mislukking. Albert Heijn en De Leijzen hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat zegt het moederbedrijf Ahold. Sinds gisteren zijn er problemen met de website en app en liggen ook verschillende distributiecentra stil. En daardoor kunnen er in sommige winkels lege rekken zijn. Het is nog altijd niet duidelijk wat de precieze oorzaak van de IT-problemen zijn. Mogelijk gaat het om een cyberaanval, maar volgens de directie zijn er geen klantgegevens gestolen. En Saoedi-Arabië roept de inwoners van Sanaa, de hoofdstad van buurland Jemen, op om te evacueren. De regering gaat binnenkort luchtaanvallen uitvoeren op de hoofdstad. Het zou een vergeldingsaanval zijn op de bombardementen van de Houthi-rebellen. Die vallen sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saoedi-Arabië aan. En ook nu dreigen de Houthi-rebellen onder meer de luchthaven in Riyad aan te vallen als Saoedi-Arabië zou bombarderen. Vanavond brede opklaringen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen mistig met minimaal tot 12 graden. Morgen zon en wolken bij 19 graden. Ook donderdag nog vrij zonnig en 20 graden. En vrijdag krijgen we opnieuw meer wolken met in de namiddag regen. Opnieuw bij zo'n 20 graden.
12: Ik heb voor jou een overzicht van de files waarin je 20 minuten verliest of meer. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen zijn het er 55 tussen Berendrecht en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 35 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E34 naar Antwerpen schuif je een half uur aan tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de R4 de ring rond Gent, richting Destelbergen schuif je ook 20 minuten aan tussen Zelzaten-Noord en Oostakker. En op D19 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord.
15: Good Vibrations
16: met Sebastian de Krop.

0: Een feestje bouwen doe je niet alleen in het weekend. Hier bij Nostalgie Plus kan het gerust ook op een dinsdagnamiddag. Met Tavares, Don't Take Away the Music. Straks Shocking Blue en Soul Sister met The Way to Your Heart.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Maandag start hier de 80's Top 800. En ook de hele week haal ik herinneringen op aan de jaren 80. Iedere dag aan de hand van een thema. En vandaag is dat je auto in de 80's. De vraag is, met welke auto reed jij of je ouders in de 80's? Was dat een Opel Kadett, een Renault 5, een Ford Fiesta, een Citroën de Chevaux, het geitje misschien wel, want die was ook in de 80's nog altijd heel populair. Of misschien wel iets chiquer, want de auto werd natuurlijk ook meer en meer een statisch symbool. En sommige mensen droomden zelfs van een echte sportauto. Een Ferrari Testarossa bijvoorbeeld. Of een Lamborghini of een Porsche 911. Met welke auto reed jij in de 80's? Of je ouders, als je nog een kind was. Stuur het maar en beschrijf ook even hoe die auto het eruit zag, het kleur en dergelijke. Je mag het nu sturen via WhatsApp op 0477 900 800.

0: Venus van Shocking Blue. Meer muziek uit Nederland straks met de Cats die jou aan het dansen krijgen. En ook een hele bekende 80s band bestaande uit zusjes Sister Sledge, All American Girls. En die 80s die brengen ons ook bij het thema van vandaag. En dat is de vraag: met welke auto jij of je ouders reden in de 80s? Machtelt reageert en schrijft dat ze net vandaag haar nieuwe auto is gaan halen. Een witte sportwagen. Iets helemaal anders dan het Renault 4ke waar mijn ouders in de 80s mee reden. Nieuwe auto bij Machtelt. Johan die zit dan weer bij de 80's zelf en zegt: bij ons was dat een blauwe Volvo 244. Die heeft ons door gans Italië gebracht. En Bart schrijft: mijn eerste auto was een Opel Manta, een zwarte, met zo'n grote spoiler van achter. Ik was 22 en dacht dat ik in Miami Vice zat. Elke vrijdagavond parkeerde ik hem voor de disco en iedereen keek. Het verbruikte alleen ontzettend veel, waardoor ik mijn Manta niet zo lang gehouden heb. Welke auto had jij in de 80's? Je mag het ook laten weten op 0477 900 800. Dat is het WhatsApp-nummer van Nostalgie Plus.
1: Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
2: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
1: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
3: Dat's 24.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Tijd om het binnen gezellig te maken.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
10: Het beste uit de 60s, 70s,

0: The Sister Sledge, All American Girls.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Vandaag een vraag die jou mee terugneemt naar de 80's in verhalen, in herinneringen. En die vraag is, in welke auto reed je in de 80's? Dennis reageert en zegt, tot 1985 reden mijn ouders met een okerkleurige Datsun 100A, daarna met een witte Opel Corsa. Ik herinner me ook nog dat roken in de auto toen doodnormaal was. Ja, dat was inderdaad zo. En de asbak en de aansteker die waren standaard in een auto. Luc zegt, mijn prachtige wagen was op mijn 20ste een Pontiac Firebird Trans AM. Ik had veel beziens en aandacht bij de meisjes. Luc Rijs zegt, wij reden met een Volkswagen Jetta. Patrick stuurt, ik had een Datsun Sherry 100A. Prima wagentje, maar toen ik getrouwd was, werd die een beetje klein. Verblind door de vele snufjes, zoals een elektrische ruiten en sportstoelen toen, kocht ik een Renault 14 TS. Het was een enorme misstap, want die roestte al van de eer dag, vanaf de eerste dag en zorgde voor het ene na het andere probleem. Danny, die even weet dat de 80's zijn ouders een rode Volvo 142 hadden, die heeft 20 jaar gebold en zo'n 300.000 kilometer gedaan. Straf toch eigenlijk toen, hè? Mijn zus, mijn broer en ik, die hebben ermee leren rijden en onze rijbewijs meegehaald. En Dimitri stuurt, ik herinner mij een rode Toyota Corolla, plaats voor 3 op de achterbank en toen nog zonder gordel daar vanachter. Ja, dat is ook wel waar, inderdaad. Autoverhalen straks na 6 uur gaat Ander trouwens op verder in jouw verhaal. En dit is de Cats nu bij Nostalgie Plus. Let's dance.

Let's Dance van de Cats. De 80's was een heel divers decennium. Dat zal je volgende week ook wel merken in onze 80's top 800. Je had pop en rock natuurlijk, maar new wave evengoed. Nog wat disco en bijvoorbeeld ook reggae. Jimmy Cliff staat klaar. Reggae Night en straks ook muziek van de Beatles. Eerste weg op voor de files die met 20 minuten vertraging of meer. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen vlieg je 50 minuten van Berendrecht tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland zijn dat er 30 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E17 naar Antwerpen schuif je 25 minuten aan van Haasdonk tot Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen, 25 van Beveren tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse buitenring vlieg je 20 minuten van Wezenbeek op een tot Diegem op de E313 naar Antwerpen. 20 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring ook 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot in Groenendaal.

0: Ik heb straks muziek van de Turtles, muziek waar je vrolijk van wordt en dat zingen ze. Ook Patrick Coley met Sylvester, Do You Wanna Funk. En collega Michel Flet is nog even blijven hangen, want hij heeft een nieuw muziekboek uit 100% Flet. Michel komt er straks over vertellen, over een van de songs uit dat boek. En luister goed naar de babbel, want ik heb hier een exemplaar van 100% Flet liggen die jij kan winnen meteen na het gesprek.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
3: van nostalgie.plus.
6: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar...
6: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Knaldi!
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.

0: Heb jij ook al een paar extra dansschoenen klaarleggen voor volgende week? Je gaat ze kunnen gebruiken met de 80's Top 800. Ja, ook stemmen via Nostalgie.plus. En misschien doe jij dat wel op dit Do You Wanna Funk van Patrick Coley en Sylvester. Het is een warme herfstdag, 20 graden op de Nostalgie Plus thermometer. En daar komen straks ongetwijfeld nog een paar graden bij. Allemaal dankzij Marvin Gaye. Maar eerst bezoek van collega Michel Follet. Michel, een goede middag.
1: Dank ze.
0: Leuk om jou hier iedere dag ook in Good Vibrations te mogen ontvangen. Wat, deze week?
1: Het hele jaar door langskomen.
0: Dat is een optie.
1: We doen het... Nee, ik heb mijn eigen programma
0: we
1: al van
0: We doen het deze week niet zomaar. Hè. Het heeft een reden. Je hebt een nieuw boek uit sinds deze week. 100% Follet. Ja. Samenwerking met Nostalgie Plus, naar jouw programma natuurlijk ook, jouw eigenzinnige selectie.
1: Ja, want op een van die flapjes staan alle frequenties en ook een beetje uitleg over Nostalgie Plus. Het is een cadeautjesboek, hè. Het is echt zo'n hebben dingetje, denk ik, voor wie van muziek houdt. Hè. Ik graaf wel wat dieper. Het zijn niet de meest evidente namen.
0: Ja, voor jezelf het boek, maar evengoed ook om te geven... richting de feestdagen op kan het ook een interessante zijn. Hou die in het achterhoofd, toch?
1: Dankjewel.
0: Voilà,
1: ik ga je in als promo, jongen.
0: Bij deze. We gaan iedere dag een nummer uit het boek even in de spotlight zetten. En ik heb vandaag gekozen voor The Talk of All the USA van Middle of the Road.
1: Ja. Die stonden al in het eerste boek overigens ook, Middle of the Road. Ik heb altijd iets gehad met vrolijkheid. En dat was een perfecte groep natuurlijk, die met de ene vrolijke single na de andere in de hitparade kwam. Bij ons... Het was een Schotse groep, maar in Engeland was het succes vrij snel uitgedoofd. Uh-huh. Bij ons bleven ze heel wat langer populair. Ook in Duitsland. Duitsland had ook zoiets met die onbezorgde, noem het, flower power pop. En dat was natuurlijk Sally Carr, hè, de zangeres van Middle of the Road.
0: En die vond je wel best mooi om te zien?
1: Ik was toen nog een tiener. Hè, dus nee, ik vond vooral die hotpants, hè, die korte broek die ze droeg, in fluo kleuren, heel intrigerend. En de buurvrouw droeg dat ook. En dat was de schande van de wijk. The Talk of the Street, niet of the USA. Maar The Talk of the USA was een B-kantje. Een B-kantje, in feite een dubbele A-kant. En het gekke van de zaak was, in Nederland haalden beide plaatjes... stonden allebei op nummer 1 in de hitparade. En bij ons was de A-kant nummer 1 en The Talk of All the USA, maar nummer 17. Daar kom ik niet aan uit.
0: Ja.
1: En er was toen een gerechtsdeurwaarder, Jo van Baklee, die de gele brief... je kent die ook nog. De gele briefkaart allemaal telde. En volgens mij heeft hij zich daar toch wel wat misteld. Want The Talk of All the USA vind ik echt een van de allerprettigste, met zo'n tingeltangel piano. Ik word daar instant blij van. Ik weet, een aantal muziekfreaks gaan zeggen, oh, flauw en... gedateerd en alles. Maar ik denk zo niet. Nee. Voor mij blijft een liedje gewoon zoveel herinneringen oproepen. Zeg maar behangpapier, gerechten. Het roept zoveel op. En Talk of All the USA van Middle of the Road. Ja, dan flitst er een deel van mijn jeugd voorbij.
0: Ja, een B-kantje dus. Deed je dat standaard, de B-kantjes beluisteren?
1: Ja, tuurlijk. Je kocht nog een plaat.
0: Ja, tuurlijk.
1: Voor de A- en B-kant.
0: Ja.
1: Dat was een eenvoudig weg omdraaien. Veel mensen wisten dat niet. Blijkbaar dat er muziek en groeven op de B-kant stonden.
0: Ja.
1: Er waren heel veel mensen die dat niet beluisterden.
0: Ja. Of die dachten soms... van, dat zal wel een minderwaardig nummer zijn.
1: Ja, maar er zijn heel veel B-kantjes die het uiteindelijk tot A-kant hebben gebracht. En die verborgen zaten. En vaak door radio-dj's zijn gepromoveerd tot een grote hit.
0: Ja, en dit is er eentje van. The Talk of All the USA, Middle of the Road. Dankjewel, Michel, en tot morgen.
1: Tot morgen.
0: En als jij het boek 100% Follet ook graag wil, ik heb hier een exemplaar liggen dat jij kan winnen als je het antwoord weet op de volgende vraag. Wat vond Michel zo intrigerend aan zangeres Sally Carr van Middle of the Road? Welk kledingstuk trok zijn aandacht? Stuur het nu in een bericht via WhatsApp op 0477 900 800.

Middle of the Road met Sally Carr, de zangeres die steeds hot pants droeg. En dat wist collega Michel Follet duidelijk ook nog. Het is hem bijgebleven. Luisteraren, Nathalie uit Lokeren wist het en wint het nieuwe boek 100% Follet van Michel. Morgen een nieuwe vraag en dus ook een nieuwe kans om dat boek te winnen. Anne is er zometeen met jouw verhaal. En daarin gaat het over het verkeer in de 80's. Hoe vond jij je weg toen? Zonder GPS was je goed in kaart lezen? Of ben je ooit hopeloos verkeerd gereden? Vertel het aan en stuur het via nostalgie.plus of WhatsApp. Anders over een paar minuten, dat is voor na Marvin Gaye. Sexual healing.

0: huwelijksactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Chocoladebruin
2: of karamelbruin.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imoscoopman!
6: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
8: Maar alleen nee, mama.
6: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
12: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
13: Het is Wijnbonen met Bruinzeels Vochten.
12: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
14: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
15: De 80's top 800.
14: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
16: 3 minuten schone stilte volgens een jarige Paul Simon. Bij jou aan tafel misschien zometeen. En we gaan de weg op. Welkom.
17: Your golden years. Nostalgie.
16: Voor het nieuws van 6 is er Fraukje. Goedenavond, Fraukje.
18: Goedenavond. De Brusselse politie rouwt om zijn overleden collega. En daarom organiseert het vrijdag een herdenking. Die zal plaatsvinden om 11 uur in het Jubelpark. De agent van 41 werd doodgeschoten tijdens een politieinterventie in Jette na een carjacking. Hij werkte in Burger en kreeg 1 kogel in zijn hoofd. Het parket onderzoekt nog hoeveel schoten er in totaal werden gelost. Op de grond vond de politie meerdere wapens en in de gestolen auto lag ook een grote hoeveelheid drugs. Verschillende verdachten zijn opgepakt. Albert Heijn en Delhaize hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat zegt het moederbedrijf Ahold. Sinds gisteren zijn er problemen met de website en app en liggen ook verschillende distributiecentra stil. Daardoor kunnen er in sommige winkels lege rekken zijn. Het is nog altijd niet duidelijk wat de precieze oorzaak van de IT-problemen zijn. Mogelijk gaat het om een cyberaanval, maar volgens de directie zijn er geen klantgegevens gestolen. Het Franse antiterreurparket heeft het onderzoek naar de schietpartij in de middelbare school in Aubagne overgenomen. De vermoedelijke dader is 14 en een leerling uit de derde middelbaar. Hij zou een aanhanger zijn van de True Crime Community. Dat is een beweging die massamoorden verheerlijkt. De jongen opende gisteren het vuur in zijn school met een jachtgeweer. Daarbij raakte de directeur en een lerares gewond. De jongen is opgepakt en ook zijn ouders werden verhoord. Saoedi-Arabië roept de inwoners van Sanaa, de hoofdstad van buurland Jemen, op om te evacueren. De regering gaat binnenkort luchtaanvallen uitvoeren, onder meer op een oliemaatschappij. Het zou een vergeldingsaanval zijn op de bombardementen van de Houthi-rebellen. Die vallen sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saoedi-Arabië aan. Ook nu dreigen de Houthi-rebellen onder meer de luchthaven in Riyadh aan te vallen als Saoedi-Arabië zou bombarderen. Vanavond brede opklaringen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen mistig met minimaal tot 12 graden. Morgen zon en wolken bij 19 graden. Ook donderdag nog vrij zonnig en 20 graden. Vrijdag krijgen we meer wolken met in de namiddag regen. Opnieuw bij zo'n 20 graden.
2: Dankjewel, vrouwtje. Met of zonder GPS. Het blijft aanschuiven op de A12 Bergen op Zoom Antwerpen. 38 minuten van Stabroek tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland zijn dat 32 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring 28 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Woluwelaan. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 25 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E17 Kortrijk-Gent verlies je 24 minuten door een ongeval tussen Kruishoutem en De Pinte. Op de N16 Willebroek-Mechelen 23 minuten van de Mechelse Steenweg tot de Oscar van Kersbeekstraat. Op de E34 Zelzate-Antwerpen 21 minuten van Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever. En ook nog eens 21 minuten aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E17 Sint-Niklaas-Kortrijk 20 minuten van Gentbrugge tot Deinze. En op de E313 Lumme-Antwerpen zijn dat ook 20 minuten tijdverlies tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ergens anders sta je niet langer dan 15 minuten aan te schuiven.
8: Jouw verhaal met

Feest voor Paul Simon, 85 vandaag met elk uur een moment waarop hij de stilte mag invullen en met plezier, of course. Natuurlijk is het not done op je mobiel door je mail scrollen tijdens het rijden, maar hoe deden wij dat vroeger dan? De auto in, zonder mobiel, zonder navigatie, met je neus in de kaarten. Hoe vonden wij onze weg in de 80's? Hoe raakte jij daar waar je moest zijn en reed je soms wel eens compleet verloren? Of kwam je alles op een plek die je nooit meer vergeet? Jouw wegwijsverhalen sturen via de knop Deel jouw verhaal en die vind je op onze website. Of met een appje 0477 900 800. Allee, en route.

WhatsApp vroeg je daarnet nog naar je auto in de 80's tijdens deze heerlijke 80's maand op Nostalgie Plus. En ik ga een stapje verder. Ik vraag je, hoe deed je dat trouwens? Reizen zonder GPS. Het lijkt nu zo vanzelfsprekend en toen was het wel een ander paar mouwen. Laat iets weten via de knop op onze website. Deel jouw verhaal hier en dan komt dat hier bij mij terecht. Zoals het verhaal van Johan, die zonder verpinken morgen weer stik alleen naar Schotland zou afreizen, lees ik. Auto huren, regenjas mee en rijden maar, net zoals op mijn 20ste in de 80's. Mijn vrouw zegt altijd, je bent na 2 dagen terug, want je kunt niet zonder mensen. Ze heeft mij nooit zo alleen meegemaakt, ziet me altijd in gezelschap. Maar net daarom, hè. En ik reis nooit echt alleen, zegt hij nog, want graag met een paar classics op de achtergrond, hè. Zo.

0: Wat doet een DJ eigenlijk als hij tijdens zijn of haar set moet plassen, klonk het bij de slimste mens. Sommige mannelijke DJ's op grote festivals die zouden zelfs met een emmer aan de slag gaan. Voor je nu van alles begint te fantaseren, wij radio-DJ's kunnen gewoon naar het toilet. Daar dienen lange platen voor en reclameblokken. Zo terug dus met heel schoon volk, Martha en Roger.
1: Kop
2: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
5: Ontbijt op bed gelijk een koning.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
5: King size.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
7: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
8: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
9: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben. Ze.
8: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
10: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Streets, kon ook perfect in de 80's. Hè. Daar had je bijvoorbeeld iets als Milli Vanilli voor. Eerst beroemd, later berucht, omdat die twee mooie mannen hun liedjes blijkbaar niet zelf zongen. In 1990 kwam dat uit en moesten ze zelfs hun Grammy weer inleveren. Maakt helemaal niks uit voor Thibaut. Een hele goede avond, Thibaut.
1: Goedenavond.
0: Want ze staan in jouw top 3, hè, voor onze top 800.
1: Ja, niet eenmaal, maar tweemaal.
0: Tweemaal zelfs, ja, inderdaad. Maakt jou niks uit, dat hele verhaal en die hele hetze? Of heb je ze daardoor net leren kennen?
1: Nee, zoals eigenlijk had ik eerder al gedacht. Dankzij de Netflix-serie van die True Crime-serie van de Menendez-broers.
0: Ah, oké, die heb ik nooit gezien.
1: Moet je zeker doen.
0: Ja, ja, ja. En ja, want jij bent geen kind van de 80's, hè? Dat is te zeggen, je bent een kind van de 90's. En je hebt dus de 80's zelfs niet in jouw jongere jaren meegemaakt of zo.
1: Nee, het is eigenlijk door mijn ouders gekomen dat eigenlijk altijd op de radio bij Nostalgie Plus staat. En daardoor denk ik dat ik dat interesseer.
0: Maar dat is gewoon, hè. Dat horen we graag.
1: Dat is een goede opvoeding, hè?
0: Dat is een goede opvoeding. Dat is een goede opvoeding, ja. Dat is nu echt goed, hè. Ja, zeg, en van waar Milli Vanilli? Van waar dat geluid?
1: Het is een beetje rustig aan muziek, want dat brengt altijd een beetje in een goede mood, ik ga zo zeggen.
0: Ja, er zit zo'n rustige groove in, zo.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, want ik denk zelfs dat... Je hebt twee nummers uitgekozen, hè? Blame It on the Rain en Girl, You Know It's True. Ja, ik weet niet wat de precieze maat is van elk van die nummers, maar ik heb de indruk dat het net in dezelfde tempo is.
1: Het is een beetje dezelfde tempo en ik denk dat dat een beetje de jaren 80 een beetje voorstelt. Dat zijn dan,
0: is waar, ja. Dat is ook heel die periode met Stock Aitken en Waterman. Dat was een tempo dat vaker terugkwam, hè?
1: Ja, dus dat in mijn hoofd is blijven zitten.
0: Ja, ja, ik snap het. Een oorworm die nooit meer weggaat. En dan van aha, heb je niet Take On Me gekozen, wat het meest voor de hand liggende is misschien, maar wel Cry Wolf.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje een keuze. Want het is geweest dat ik niet echt wist wie dat ik nog op kon zetten. Dus ja.
0: Ah, oké. Okay. En waarom niet Take On Me dan?
1: Ik ben altijd een beetje een buitenbeentje geweest. Dus daarom heb ik ook een buitenbeentje van zo'n nummer heb gekozen.
0: Ja, er mag eens iets anders in staan.
1: Zeker, ja. Ja, niet altijd hetzelfde zijn.
0: Nee, nee. Oké, Thibaut, fantastisch dat we... Ik weet niet welke leeftijd. Mag ik jouw leeftijd weten?
1: Normaal van 93.
0: Van 93.
1: Je bent nog uitrekenen,
0: hè? Ja, dat ga ik nu niet aan beginnen. Maar goed, nog heel jong. Heel fijn dat we jou erbij hebben. En je verkondigt maar verder. We gaan luisteren naar Milli Vanilli.
1: Dankjewel, hoor.
0: Groetjes.
1: Doei.

regen op de weg. Er lijkt wat te gaan vallen. Daar heb je ruitenwissers voor. Ik ben er zo eens eentje verloren. Tijdens een stormachtig rit op de E40 plots floep de lucht in. Geen aanrader, zeker niet als je nog met een kaart moet navigeren en alleen onderweg bent. Peter hield het veilig door zijn vrouw als navigator te benoemen. Onderweg naar Frankrijk had zij de kaart op schoot en toch discussie, schrijft hij. Ik geef het toe, ergens bij Lyon zei ze rechts waar ik links zweerde. Minstens een half uur bleven we in cirkeltjes rijden. En sindsdien heb ik nooit meer gezegd dat ik een goed richtingsgevoel heb. Ah nee, ja. Richting weekend hier, voorzichtig. Altijd wel met deze wilde man, hè, naar het weekend toe. Nog 4 keer slapen voor Saturday Night.

0: Daar gaat ze over wat je niet kunt hebben en daarom nog meer blinkt. Groetjes van Jamie van boven de spinazie, courgette en scampi's. Pasta met groene saus wordt het. Lekker, Jamie. En smakelijk ondertussen als je aan tafel zit. Hier staan er al twee te blinken en je krijgt ze allebei. Onrust en onschuld uit de 70's zo dadelijk. Nostalgie. It's a sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
3: Bel erop onze makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
6: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
7: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

David Byrne niet echt in een toestand om rustig de weg op te trekken. Ik zou hem een wellnessweekend aanraden zoals Mirjam dat deed in de 80's. Zij ging op weg zonder GPS, met een goed boek, heerlijk in haar eentje. En meteen gezelschap gewenst. Toen bleek dat ik mijn kaart vergeten was, staat er hier. Ik kan je vertellen, het weekend heeft me meer dan deugd gedaan toen ik uiteindelijk na een uur nerveus omrijden op mijn bestemming was. Hoe vond jij je weg in de 80's? Nostalgie.plus en deel jouw verhaal. We vieren met Paul Simon na dit pareltje van Sade.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imoscoopman!
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot.
13: CCR.
14: Staat erin.
13: ABBA.
14: Uiteraard.
13: Culture Club.
14: Zeker weten.
13: Shirley Bassey. Elton John.
14: Ze staan allemaal in het boek.
13: 100% Follet.
14: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
13: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
15: Oh, dokter. Het gaat niet meer.
16: Oei, en hoe lang speelt het al?
15: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
16: Oh, klassiek geval.
15: Is het nog te redden?
16: Nee, tijd voor iets nieuws.
15: En waar vind ik dat?
16: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
15: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
16: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
15: Gratis?
16: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
17: Macri, waar beter slapen begint.
18: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
19: Nog 6 dagen... En we beginnen eraan.
20: De 80's top 800.
19: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
21: Nostalgie.
22: Soep en brood, meestal s'avonds. Wat staat of stond er bij jou op tafel? Stuur gerust jouw verhaal tot 8 uur.
21: Your golden years. Nostalgie. Plus.
22: En nu het nieuws van 7 op ons bord. Goedenavond, vrouwtje.
23: Goedenavond. Ik begin met het assiseproces over de dood van kleuter Dien. Daar komen al een hele dag getuigen aan het woord, onder meer de mama van de kleuter, maar ook de moeder van Dave de Kok en de dealer. Dien overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf eerder al toe dat hij hem had mishandeld en zijn lichaam dumpte in Zeeland. Hij staat terecht voor doodslag en ontvoering. Zijn ex-vriendin wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. In heel Frankrijk hebben opnieuw zo'n 160.000 mensen betoogd tegen de besparingen in het onderwijs. Dat zegt Binnenlandse Zaken. Het protest verliep vrij rustig. Enkele railschoppers werden wel opgepakt. Sinds het begin van de protesten raakten al meer dan 200 scholieren gewond en ook meer dan 800 politieagenten. Intussen roept de vakbond op tot 1 grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen, meer leerkrachten en kleinere klassen. En onze voetbalvrouwen, de Red Flames, spelen op dit moment hun terugmatch in en tegen Polen. Ze strijden om een ticket voor het WK voetbal. De Flames verdedigen een 1-0 voorsprong. Als ze nu gelijk spelen of winnen, dan zijn ze zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond brede opklaringen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen mistig met minimaal tot 12 graden. Morgen zon en wolken bij 19 graden. Ook donderdag nog vrij zonnig en 20 graden. Vrijdag krijgen we meer wolken met in de namiddag regen. Opnieuw bij zo'n 20 graden.
22: En het valt niet mee op de Brusselse buitenring. Daar sta je 76 minuten aan te schuiven tussen Machelen en Jetten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de Brusselse binnenring 21 minuten van Anderlecht-Noord tot Jette door een ongeval ergens anders. Verlies je niet meer dan een kwartier.
0: Jouw verhaal.

Er is er eentje jarig, Paul Simon. Loves Me Like a Rock. 85 kaarsjes vandaag. Van harte proficiat van ons, hè, Paul. Ja, je weg vinden in de 80's, het was me wat. Hè. Ik ging meestal aan de slag met een landkaart en de route dan ook nog zo goed als mogelijk uitgeschreven op een A4'tje of zo. Om dan op een eenrichtingsstraat te stoten of iets anders onverwacht. En dan moest je opnieuw gaan puzzelen. Enfin, hoe ging dat bij jou? Hoe raakte jij wegwijs in de 80's zonder GPS? Wie nam de kaart? Wie nam het stuur? Ben je eens volledig misgereden? Heb je bijzondere plekjes ontdekt? Jouw wegwijsverhaal graag via nostalgie.plus en deel jouw.

0: Lijkt een beetje op stuur het op, hè? Jouw verhaal. Stir it up en daarvoor aftellen naar de 80's Top 800, de final countdown. Vanaf maandag vuren we ze op je af. En daarvoor stem je natuurlijk via onze website nostalgie.plus. Niet alleen de GPS ontbrak, gewoon geen schermen in de 80's, dus ook geen tekenfilmpjes voor je kids op de achterbank. Monique weet dat ook, was onderweg met twee kinderen richting Italië. Een hele tijd geleden, met een gigantische wegenkaart op mijn schoot. Eenmaal open, de helft van de vooruit bedekt. Een afslag gemist, maar een prachtig klein dorpje ontdekt daar waar we aten en dansten. Dat was nooit zo gebeurd met moderne navigatie.
1: Jouw verhaal.
2: Nostalgie Plus.
0: En ik zie Machtel staan blinken op de foto. Mijn puberhart klopt zo snel als ik een garage binnenstap. Nu met de GPS. Vroeger moesten we de weg vragen. Ah ja, Machtel, als echte krijg.

0: Pascal weet net als ik hoe het is om in de gietende regen zonder ruitenwisser te rijden. En ze weet hoe ze voor geen geld classics kan scoren. We gaan zo eens horen.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
7: I can help.
6: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: I'll Be There, The Four Tops. En daarvoor zoet als een gezoet eiwit schuimpje Dan Fogelberg en Longer.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Kind van de 80's, schrijft ze. En ik zou zo meteen naar daar terug gecatapulteerd willen worden. Dat vertelde ze me daarnet aan de telefoon. Een hele goede avond, Pascal.
2: Een goede avond, Anne.
0: Dat is redelijk radicaal, hè? Ik zou meteen naar daar terug gecatapulteerd willen worden.
2: Zonder enige twijfel.
0: Ah, echt?
2: Voor mij was dat het beste decade dat er tot nu toe geweest is.
0: Ja, en kun je daar ook een verklaring aan geven?
2: Ja, uiteraard in de eerste plaats de muziek.
0: Ja.
2: Dat was volgens mij maken ze zo'n muziek niet meer.
0: Ja.
2: Het was voor mij ook een beetje de uitgangstijd. Als tiener heb ik mij heel goed geamuseerd. Nog, ja, alles zonder gsm, dat bestond allemaal nog niet. Internet bestond niet.
0: Inderdaad.
2: En
0: ja,
2: wij zijn toch groot geworden. En wij zagen elkaar, wij deden zelf aan socializing.
0: Ja.
2: Ja, oftewel naar een goed café gaan of ja, uitgaan onder vrienden of dergelijke.
0: Ja.
2: En ook de mode.
0: Ja, en jij kende de waarde van geld, lees ik in jouw reactie.
2: Ja, inderdaad.
0: Mag
2: ik het vertellen?
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Oké, ja, op een gegeven moment, dat was 1984, eind 84, en ik had een nieuwe winteranorak nodig.
0: Ja.
2: En dan ben ik samen, dus ik mocht van mijn mama een nieuwe gaan kopen. En samen met mijn vriendin ben ik toen naar Brussel geweest. Want toen kon men nog veilig shoppen in Brussel.
0: Ja.
2: Dus wij naar Brussel. En ja, ja, ik had natuurlijk het geld voor die anorak. En dus ik betaal dat cash.
0: Ja.
2: En die dame, dus de kassierster, die geeft mij eigenlijk 500 frank te veel terug.
0: Dat was veel toen, hè?
2: Dat was, ja, dat was inderdaad voor mij opeens zo, oh, ik was toen 14, 15 jaar.
0: Ja.
2: Ik dacht, wow, 500 frank, ga ik dat nu zeggen of niet?
0: Oh.
2: Ja, en ik ben toen heel stout geweest, ik heb gezwegen. En van dat geld ben ik eigenlijk toen direct, dat was nog in de Inno in Brussel.
0: Ja, in de Innovation, ja.
2: Ja, ja, ben ik de LP van Talk Talk gaan kopen.
0: Wat een goede keuze. Ja. Wat een goede keuze. Geld goed besteed, meer dan goed besteed, denk ik. Hoeveel had je nog over?
2: Ik denk nog een kleine 100 frank, denk
0: ja.
2: ik.
0: Oké. Okay.
2: Zoiets ongeveer, ja. Ja. Dus ja, en dat, die LP heb ik nog steeds. Koester ik.
0: Ja, mm-hmm. Ook prachtig, ja, prachtige hits staan daarop, hè?
2: Ja, het is een supergoede plaat,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Such a shame. Ja, ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat
2: spijt genoeg natuurlijk de zanger ook te vroeg overleden.
0: Ja,
2: veel
0: te vroeg, hè? Inderdaad. Mm-hmm. Ja. Dus Such a Shame was een van jouw keuzenummers. En daarnaast had je dan zie Crowded House staan, Don't Dream It's Over.
2: Oh,
0: iets heel anders.
2: Fantastisch. Ja, dat vind ik een ongelooflijke prachtige plaat. Van de eerste moment dat ik dat lied hoorde, en nog altijd, dat is zo, dat lied spreekt met mij, dat kruipt onder mijn vel. Dat, ik heb ze ook live gezien.
0: Ja.
2: En ook zo het grappige aan Crowded House, of het mooie, ze gebruiken ook altijd zo hun orgeltje erbij.
0: Ja.
2: Dat is typisch voor Crowded House, maar ik vind het een schitterende mooie plaat.
0: Ja. Ja. En dan eentje, een beetje in het thema van vanavond, hè, de weg op, The Boys of Summer. Daar mag het gaspedaal bij in.
2: Dieper... Ja.
0: Ja.
2: ik moet zeggen, dat vind ik, als er nu, ja, dat vind ik ook een typische zomerplaat.
0: Ja.
2: Maar met een oneindig goed gitaarwerk erop.
0: Ja.
2: En dat is zo, het effect dat het bij mij heeft, dat is wanneer ik in de auto zit en die plaat komt op. Ten eerste gaat natuurlijk het volume omhoog, maar ik ga ook automatisch sneller rijden.
0: Ja, ik snap. Heel gevaarlijk dus in sommige omstandigheden. Niet in de bebouwde kom.
2: Nee, dat klopt.
0: Goed, ik heb een keuze gemaakt, Pascal. Ik ga er nog niks over zeggen. Ik wil je bedanken om aan de telefoon te komen voor jouw verhaal. En veel plezier volgende week.
2: Ja, dankjewel.
0: Groetjes.
2: En jij ook. Nog een fijne avond.
0: Dankjewel.

0: Een hoofdrol voor Olivia Newton-John in de classic en de film Na Grease lag Hollywood zo'n beetje aan haar voeten. Ze mocht zelfs haar tegenspelers voorstellen en koos eerst voor een toen nog onbekende Mel Gibson om haar ding mee te doen. Maar die is het dan uiteindelijk niet geworden. Van de film naar de classic bij een van de duurste clips uit de muziekgeschiedenis na een brok Latino rock zo dadelijk.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie Plus.

Ja, niet om te lachen. Thriller kostte $500,000. Een slordige €450,000. Waanzinnig veel voor een clip in de 80's. Ongeveer 10 keer de prijs van een doorsnee muziekfilmpje. Benny zorgt voor perspectief vanavond. Die eerste GPS-dagen waren ook niet je dat. Soms met hilarische instructies. Ooit kreeg ik onderweg naar huis en vlak bij mijn thuis de instructie: deze weg volgen gedurende 3000 kilometer.

One for the road. Danny reed in de 80's GPS-loos door de Ardennen. Hopeloos verkeerd. Maar hoe verder we verkeerd en verloren reden, hoe mooier de streek werd. Dank je om te delen, Danny. Ik breng je zo tot bij de mooiste classics in Your Golden Years. Zo dadelijk met een schone uit 79. En morgen in jouw verhaal Hobbytijd. Waar kon jij vroeger helemaal in opgaan? Muziek, knutselen, lezen, sporten. Zonder dat er om de 5 minuten een scherm om je aandacht vroeg. Welke hobby of gewoonte uit die trage dagen zou jij vandaag terug willen halen? Nostalgie.plus en dan door via het vakje Deel hier jouw verhaal.

0: binnen gezellig te maken.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken, daar denk ik al.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly,
0: stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Nieuwsblad Podcast.
1: Dit is de Actua Podcast van Nieuwsblad in samenwerking met GVA. De begrotingsgesprekken zitten muurvast en de State of the Union van premier Bart De Wever is uitgesteld. Hoe moet het verder en welke opties zijn er nog? Mijn naam is Laurence Stork en dit is The Insider.
2: Pour nous, c'est un vrai problème.
3: Il faut au point d'en faire une crise.
2: Mais j'en fais pas une crise, moi je suis prêt à négocier. J'avais prévu de négocier toute la nuit.
1: De federale begrotingsgesprekken zijn nog steeds niet achter de rug en zelfs na een pittig weekend is er nog steeds geen akkoord. Het zijn niet alleen drukke dagen voor onze politici, maar ook voor onze politieke journalisten hier op de redactie. Dag Farid El Mabrouk.
4: Dag Laurence.
1: Ja, het klopt, het zijn intense dagen voor jullie op de redactie.
4: Ja, dat klopt wel, maar we zijn hier zodanig graag en we verdienen zoveel geld dat dat allemaal geen probleem is.
1: Okay.
4: Maar ik moet wel zeggen, mijn was en mijn strijk en mijn afwas begint toch wel problematische proporties aan te nemen.
1: Ja, het is veel werken, lange uren, in het weekend ook, want ja, dat doen de ministers ook. Mm-hmm. Nu, hoe lang zijn die begrotingsgesprekken al bezig?
4: Goh, in C zijn ze er deze keer eigenlijk wel vrij vroeg aan begonnen. Eigenlijk zijn ze al sinds in april en mei in het voorjaar bezig over de begroting. Mm-hmm. Er was zelfs even sprake om tegen de zomer al een akkoord af te sluiten. Uiteindelijk hebben ze dat plan opgeborgen. Mm-hmm. En is het opnieuw, zoals meestal, in het najaar geworden. En nu zijn de onderhandelingen niet zo vroeg begonnen. De Wever heeft nogal de neiging om heel dicht tegen zijn deadline te werken. Dat is een beetje een strategie die hij toepast. En dat is nu eigenlijk ook gebeurd. Maar ja, ze zijn toch al een week of twee bezig. Maar eigenlijk hebben ze geen centimeter vooruitgang geboekt.
1: Ja, en is het uitzonderlijk dat ze een week of twee bezig zijn?
4: Nee, dat is niet uitzonderlijk. Meestal begint het ergens begin september. En federaal is het gebruik dat het parlement opent op de tweede dinsdag van oktober. Dus dat is nu 13 oktober.
1: Ja.
4: Dat staat niet in de grondwet gebeiteld dat de regering dan een begroting moet voorstellen. Dat is niet zo. Maar het is een gebruik. Het is iets dat iedereen zodanig gewoon geworden is dat het... Ja, het is zoals het gebeurt. Ja. Net zoals in het Vlaams parlement, die septemberverklaring de laatste maandag van september is. En daar houden ze zich daar toch vrij strak aan. Mm-hmm. Nu, vorig jaar heeft de Wever die deadline ook niet gehaald. En nu de tweede keer op rij begint toch wel pijnlijk te worden.
1: Ja, ja. Nu, Farid, het belangrijkste natuurlijk, dat gaat over de inhoud van de gesprekken, die begrotingsgesprekken. Waar struikelen ze zo over?
4: Wel, het grootste struikelblok is wat iedereen waarschijnlijk al gehoord heeft, dat is de BTW.
1: Mm-hmm.
4: Er ligt een plan op tafel om die te verhogen. Eigenlijk het hoogste tarief van 21% zou naar 22% gebracht worden.
1: Mm-hmm.
4: Dan heb je twee tarieven van 6 en 12 die nu bestaan. Dat zou samengevoegd worden tot 9%. En er zou daarnaast ook een aantal basisproducten zijn, zoals groenten en fruit of maandverbanden.
1: Ja,
4: en daar zou dan een nultarief op komen.
1: Ja, want ik ging het net vragen over wat hebben we het dan als we het hebben over die 22%. Die 9%, over welke goederen gaat het dan?
4: Wel, tarief van 21%, dat zijn de luxe goederen natuurlijk. Maar we zouden België niet zijn. Dat systeem zit eigenlijk heel vreemd in elkaar. Er zijn zoveel uitzonderingen op, op de algemene regel, dat er eigenlijk, ja, er zit geen systeem meer in. En eigenlijk moet dat al heel lang hervormd worden. Alleen, zoals we nu zien, dat levert zo'n grote discussie op dat eigenlijk nog nooit is. Niemand is daar ooit in geslaagd voorlopig. Maar in principe 6% zijn de basisproducten, eten, drinken. 12%, er zijn niet zo heel veel producten, er zijn er maar een stuk of 4.
1: Ja.
4: En voor de rest heb je de luxe producten die tegen 21% worden betaald.
1: Ja, Farid, die BTW, dat doet wel een belletje rinkelen. Het brengt mij terug naar vorig jaar, want daar was toch ook al een discussie over.
4: Ja, absoluut. Er is vorig jaar ook een heel hevige discussie over BTW geweest. Mm-hmm. Inderdaad, Bart De Wever had toen ook al een BTW-hervorming. Heeft het op tafel gelegd. Boucher heeft dat ook heel lang tegengehouden, maar uiteindelijk dan toch akkoord gegaan. Maar het compromis dat toen uit de bus is gekomen, was zo ingewikkeld dat Bart De Wever het nadien heeft omschreven als een stinkende kameel.
1: Ja.
4: En die is ook niet uitgevoerd. Dat ging eigenlijk heel concreet over concerten, sportwedstrijden die duurder gingen worden.
1: Mm-hmm.
4: Maar ook takeaway. Bijvoorbeeld, herinner je de...
1: Ja, wat is nu takeaway?
4: De heroïsche discussie inderdaad, van wat is takeaway, want niet moeten die maaltijden dan opgewarmd zijn of niet. Maar heel die hervorming is niet doorgegaan. Dat is 700 miljoen die ze nu eigenlijk opnieuw moeten vinden en waarover ook nu nog heel veel discussie bestaat.
5: Het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB.
0: Ja, BDW, BTW en GLB. We horen hier Maxime Prévost van Les Engagés. Hij heeft een duidelijke mening, hè, Farid, over waarom het zo moeilijk loopt, die GLB Georges-Louis Boucher. Hè?
4: Ja, absoluut. Dat is Georges-Louis Boucher. En dat is niet alleen Prévost trouwens. Het is eigenlijk alle partijen die de zwarte piet doorschuiven naar, naar Georges-Louis Boucher. Dat is een man die graag dwars ligt. Die, net zoals ik daarnet al zei, ook vorig jaar heeft dwars gelegen. Bij de regeringsonderhandelingen heeft dwars gelegen. Telkens als er een crisis is, dan zit Boucher er wel ergens tussen. En dat is nu ook het geval, omdat hij zijn been blijft stijf houden tegen die BTW-hervorming.
0: Okay.
4: Dus zijn rechterhand in de regering, de vicepremier David Clarinval, heeft dit weekend uitdrukkelijk gezegd, niet één keer tijdens het kernkabinet, maar ook tijdens de bilaterale gesprekken met Bart De Wever van die BTW. Nul, dat gaan we niet doen.
0: Op basis van wat Boucher zegt dan?
4: Op basis van wat Boucher zegt. En Boucher is tegen taxen. Die heeft schrik dat een BTW-verhoging de inflatie gaat aanwakkeren, de economie gaat aantasten. Mm-hmm. En dus ook onze koopkracht. En hij is de man die zich opwerpt als de behoeder van de koopkracht.
0: Ja, nu Farid, als ik het zo hoor, heeft Boucher dan toch niet ergens gelijk? Want ja, die belastingdruk die ligt wel hoog in België. Als ik kijk naar mijn eigen portefeuille, op het einde van de maand, ja, dan zie ik toch zo'n verhoogde belasting op al die producten misschien, ja, niet zitten.
4: Boucher heeft zeker een punt, de belastingdruk. We zijn bij de wereldkampioenen van de belastingdruk. Die liggen ook veel te hoog. Die moeten eigenlijk wel verlaagd worden, zeker op arbeid. Dus hij heeft daar zeker een punt. Als je de BTW verhoogt, dan wakker je ook voor een stuk de inflatie aan en gaat de economie het misschien minder doen. Mm-hmm. Alleen vergeet hij er wel bij te zeggen dat we 10 miljard moeten besparen. Dat zelfs die 10 miljard veel te weinig is. We gaan de volgende jaren zeker nog meer dan het dubbele moeten doen. Mm-hmm. Dus ja, je moet wel ergens het geld halen. En je kunt niet 10 miljard besparen door alleen maar te besparen op dingen. Daar moeten sowieso ook wel belastingen bij zitten. En economen zijn het er eigenlijk helemaal over eens dat de BTW-verhoging eigenlijk nog de minst schadelijke belasting is voor economie. Als je andere belastingen verhoogt, opnieuw op arbeid en opnieuw voor de middenklasse, ja, dan is dat veel problematischer voor de economie, maar ook voor onze portefeuille natuurlijk.
0: Want staat er iets tegenover als we de BTW op die goederen gaan verhogen? Staat er iets tegenover voor mij als consument of als persoon die werkt bijvoorbeeld?
4: Wel, zoals ik daarnet al zei, aan die BTW-hervorming zitten ook een aantal positieve kanten. Ik zei het, er komt een nultarief voor een aantal basisproducten, voor groenten en fruit en zo. Mm-hmm. De Wever was ook van plan om de BTW op bouw te verlagen. Hij wou met dat geld van die BTW-verhoging ook de lasten op arbeid verlagen. Er zou een belastingverlaging komen die bovendien sneller zou worden uitgevoerd dan eerst gepland. Dus er hangen ook wel een aantal positieve dingen aan vast natuurlijk. Ja. Bovendien BTW-hervorming of verhoging, zeggen economen ook, dat is eigenlijk de beste, de snelste en minst schadelijke manier om heel veel geld binnen te halen. Ja. Het gaat over 4,5 miljard, dan zit je bijna halverwege de 10 miljard. Als je die schrapt, ja, dan moeten er andere dingen in de plaats komen natuurlijk.
0: Ja, want ik ging het jou net vragen, die BTW, is dat de enige optie dan? Of liggen er nog andere maatregelen op tafel waardoor dat we wel iets dichter bij die 10 zouden kunnen komen?
4: Er liggen gigantisch veel voorstellen op tafel, want 10 miljard is gigantisch veel geld.
0: Ja, dat is veel geld, ja.
4: Er liggen besparingen in de sociale zekerheid op tafel. We zouden meer moeten betalen als we bij de dokter gaan. Dat zijn officieel besparingen, maar verwijzen naar je portefeuille. Ja, we gaan ook meer moeten betalen. Sociale voordelen voor mensen die zwakker staan in de samenleving zouden sneuvelen. Dus een panoplie aan maatregelen eigenlijk om aan die 10 miljard te komen.
0: En daar zijn al beslissingen over gemaakt? Is het enkel de BTW waarover gestruikeld?
4: Nee, er is over nog niks een beslissing genomen. Ja. Nee, het is meestal zo van, er is pas een akkoord over één ding wanneer een akkoord over alles is.
0: Ja.
4: Dus het adagium dat ook in de politiek geldt. Bovendien, wij zijn nu bezig over BTW. Er zijn andere partijen, zoals Fruit en Les Engagés, die ook wel problemen hebben met dingen die in die nota staan. Bijvoorbeeld besparingen in de gezondheidszorg. Mm-hmm. Of Fruit, die vindt dat de sterkste schouders niet genoeg bijdragen.
0: Ja.
4: Dus zelfs indien het probleem met Boucher is opgelost, ja, dan staan er nog 3, 4, 5, 6 andere problemen te wachten.
0: Je zegt het zelf, Farid, er is heel wat om over te discussiëren. Onze chef politiek Hannes Hendricks die schreef vandaag in zijn commentaar dat Bart De Wever alles uit de kast moet halen, anders heeft Arizona geen bestaansrecht. Nu, Farid, wat gebeurt er als ze niet overeenkomen en er geen akkoord is?
4: Ja, er zal wel vroeg of laat een akkoord moeten komen. Of anders leidt dat tot een val van de regering natuurlijk.
0: Ja.
4: De Wever heeft ook gezegd van... Vorig jaar zijn ze naar een systeem van voorlopige twaalfde gegaan.
0: Ja, was
4: er
0: geen begroting. Ligt dan nog eens uit wat dat die...
4: Voorlopige twaalfde is het systeem wanneer er geen regering is. Bijvoorbeeld na verkiezingen en de regeringsvorming duurt lang. Dan grijpt men terug naar het systeem van voorlopige twaalfde. Dat wil zeggen dat ze de begroting van het jaar voordien bekijken. Dus bijvoorbeeld in januari, dan ga je exact het budget krijgen wat het jaar daarvoor in januari is uitgegeven. Mm-hmm. Maar dat is hetzelfde bedrag zonder inflatie. Dus eigenlijk heeft een overheid dan eigenlijk minder geld om hetzelfde te doen en eigenlijk om duurdere dingen te betalen. Dus dat is altijd een probleem, dat is moeizaam. Je maakt geen keuzes natuurlijk, je kunt geen hervormingen doorvoeren. Mm-hmm. Dus in Sebel... Nu moet België echt wel ingrijpen, want we hebben gigantisch tekort, we hebben gigantische schulden.
0: Dus
4: we komen in de problemen op de internationale financiële markten. Eigenlijk moet er nu heel dringend ingegrepen worden. Mm-hmm. Terwijl met een begroting van voorlopig 12 kun je eigenlijk niks doen.
0: Ja, je haalde het hier net ook al eventjes aan. De regering die zou kunnen vallen dan?
4: Wel, als er echt geen akkoord komt en alles blijft muurvast zitten zoals nu, dan is dat de enige consequentie, denk ik. Alleen, ik denk dat niemand baat heeft bij verkiezingen. Mm-hmm. Niemand wil het eigenlijk ook, maar soms is het in de politiek, loopt het niet meer. Er is geen vertrouwen. Er zit al heel lang geen vertrouwen meer binnen die coalitie. De dasje is er een beetje uit.
0: Mm-hmm.
4: Dus de persoonlijke relaties tussen De Wever en Boucher gaan niet goed. Tussen Privo en Boucher gaat het niet goed. Tussen De Wever en Medi gaat het niet goed. Het zit niet goed in die regering. Dus zelf met de beste wil... wordt het heel moeilijk, denk ik.
0: Ja.
4: En, als er uiteindelijk niks op tafel ligt, dan gaat de vraag wel komen van wat moet er... Wat gaan we doen? Wat moet er gebeuren?
0: Wat kan er komende dagen nog gebeuren als het zo vast zit?
4: Ik denk dat de eerste komende dagen achter de schermen wel een en ander zal gebeuren. Er zullen wel een aantal dagen overgaan om het stof een beetje te laten neerdwalleren. Om de temperatuur een beetje te laten verlagen. Maar finaal gaan ze opnieuw aan tafel moeten zitten. De vraag is of De Wever opnieuw met zijn vicepremiers of misschien toch beter met de partijvoorzitters aan tafel gaat zitten. Want dat zijn de echte bazen. Zoals je ziet, Boucher blokkeert en zit niet aan tafel en doet het via zijn vicepremier. Dus misschien moeten ze via de partijvoorzitters proberen om toch maar iets te bekokstoven.
0: Ja.
4: In elk geval, het is dringend tijd om iets te doen, want we liggen echt in het vizier van de internationale financiële markten. De rente stijgt, we zitten met een gigantische hoge schuld. Die zogenaamde spread, dat is de rente die je betaalt op obligaties waarmee we onze schuld moeten afbetalen. Mm-hmm. Als die plots begint te stijgen, en dat kan heel snel gaan, dan gaan we nog veel zwaardere maatregelen moeten nemen dan degenen die nu op tafel liggen.
0: Ik hoor nog veel werk voor Bart De Wever en de politici. Ik neem aan ook nog veel werk voor jou, Farid.
4: Ja, absoluut.
0: Dankjewel om het hier zo goed te komen uitleggen.
4: Graag gedaan.
0: Dit was De Insider, de actua podcast van het Nieuwsblad. Met de stemmen van Farid El Mabrouk en mezelf, Laurence Stork. Productie Nathalie Delporte, montage door Benjamin Hertogs bij House of Media.
1: Wil je niets missen van Nieuwsblad podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.